Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde 1 ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer heb ik gewoon

0: financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weet je, ik ben echt een gevoelsmens. Weet je, als ik nomineer, of als ik zing, of als ik praat, of als ik bier drink, of als ik masseer of knuffel, dan ben ik echt een gevoelsmens, weet je wel?

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna 1 ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

direct in contact met de studio van Radio AN Hunze? Dat kan op drie manieren. Ga naar www.radioanhunze.nl en klik op de button van de chatbox. Mobiel appen kan ook. Naar nummer 06 533 747 99. Of natuurlijk gewoon even bellen. 0592 70 30 30.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze. I promise.

0: so don't blink twice.
1: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
2: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal.

0: allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
1: Gemiddeld huishoudens volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
1: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu, ten noordoosten van Australië, worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. 12 Hunebedden, 1 geluid.

Wie houdt van een borrel en van een glas bier? Wie hebt in ons leven toch zoveel plezier? Wie et ons te dik en wie zoekt ons te zat?

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen.

0: Weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn, later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

0: heerlijke, lekkere plaat om het tweede uur mee te beginnen. De Eagles was dat natuurlijk en One of These Nights.
1: Koffie en Keuvel.
0: 10 minuten over 10. Marita, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, daar zijn we dan weer op de maandag.
2: Ja.
0: Nou, we hebben alweer heel wat achter de rug vanochtend.
2: Oh, wat hebben wij weer wat beleefd, hè?
0: Ja, ongelooflijk.
2: Man.
0: Nou, ik moet net wel zeggen, want ik moet toch een klein waarschuwend opmerking. Jij liet mij net een foto zien van, hey, wat vind je van dit truitje? Kom bij mij niet aan met kledingkeuze, Marita. Dat werkt niet.
2: Oh, ik vind het zo geweldig. Ja, ik dacht, niet zo heel lang geleden gaf jij je vriendin nog kledingadvies. Toen zij in een pashokje jouw foto stuurde. Wat vind je ervan?
0: Ja, heel voorzichtig.
2: Ik denk, ik kan bij jou terecht.
0: Nee, dat kan niet.
2: Oh, jammer.
0: Nee, want ik maak altijd de verkeerde opmerking.
2: Dat deed je nu ook.
0: Ja, als ik dan zeg ja. Dan... Ik geloof je niet.
2: Ik zei, deze strepen, Wim, moet ik dat wel of niet doen?
0: Ik was heel stellig. Ik zei meteen nee.
2: Nee. En toen zei ik, nou, lekker dan. Je moet natuurlijk zeggen, tuurlijk wel. Kan je hartstikke goed hebben.
0: Teleurgesteld. Sorry.
2: Nee, ga niet meer door.
0: Maar ik vind het moeilijk als ik ga winkelen met mijn vriendin dan, en ik wijs een t-shirtje of een broesje aan, moet ik heel voorzichtig mee zijn.
2: Oh.
0: Van hoe ik het aanwijs. Of ik het enthousiast aanwijs of vragend. Wel. En niet enthousiast, want als het dan afgekeurd wordt, dan ben ik aan de beurt.
2: Maar... En als je dan te vragend bent, dan is het ook niet goed?
0: Nee, dat is ook niet goed.
2: Want dan zegt ze, jij weet niet eens zeker of je het wel leuk vindt.
0: Ja, of wat denk je zelf? Wel, dat soort dingen.
2: Ik wil heel eerlijk zeggen, ik doe dit ook wel een beetje met mijn man. Als die met mij gaat winkelen...
0: Het is een dingetje dus.
2: Ja, die loopt gewoon achter mij aan. En dan zeg ik op een gegeven moment, wat vind je hiervan? En dan zegt hij, vind je het zelf leuk? En dan denk ik, oh, dan vind jij het dan niet leuk.
0: Oh, ja, het is deel toch... uw ervaring op Radio Drenthe 0592.
2: Heeft u het ook zwaar?
0: Ja.
2: Stichting Correlatie staat voor je klaar.
0: Is wel mooi zo.
2: Ja.
0: Hey, maar het weekend zit er weer op. Ik heb best een leuk weekend gehad.
2: Nou,
0: jij was lekker in huis bezig, volgens mij.
2: Lekker aan het ontspullen.
0: Ja, zaterdag was wel leuk. In Hooghalige.

0: geweest bij de Classic TT.
1: Leuk, dat is wel leuk.
0: Brommerskieken.
1: Ja,
0: en dan reuk je de kastrol weer door de straten daar. Het is fantastisch. De strobalen. Ik heb heel veel oude bekenden gezien, meegesproken. Zo leuk. Ik wil een kleine anekdote toch even delen. We hadden natuurlijk altijd hier Sophie, smiddags, en dan konden mensen bellen.
1: Ja.
0: En er was ook Jan Brouwer was daarbij. Altijd een van de vaste bellers uit Ohala. Die,
1: de Lesteronde was dat.
0: De Lesteronde, ja, inderdaad. En die sprak ik zaterdag daar eventjes in het dorpshuis. En die heeft altijd bij de Rabobank gewerkt. Dat mag ik best zeggen. In dit geval, ze leven lang. Nou, die is nu met pensioen. En die zit daar dus ook een beetje als vrijwilliger. En dan komt hij bij hem toe en die zegt van, nou, ken je mij nog wel? Ik ben in 1953 uit Ohala weggegaan en zo. Zo. Nou, die zegt daar de naam. Oh, zegt hij, jouw rekeningnummer was dat en dat.
1: Nee.
0: ik heb zo ongelooflijk.
1: Dat weet hij gewoon?
0: Dat weet hij gewoon nog. Oh. Ik heb onbedaarlijk gelachen en plezier ermee gehad.
1: Wat
0: leuk.
1: Grappig.
0: Hey, en dan was ik gisteren nog even lekker een beetje aan het weekend lekker uitwasemen. En ik was een beetje aan het seppen. En ik kom iets tegen en ik liet jou het geluidje net al horen. Toen zat jij hier op de bank en je denkt, hey, dat is Eva Cassidy.
1: Ik riep het meteen.
0: Ja, je hoorde de eerste klanken en dan denk ik, bingo.
1: Eva Cassidy, jeetje mina, wat is die na haar dood groot geworden.
0: Ik kende de naam natuurlijk wel. En Somewhere Over the Rainbow, daar is dan ook redelijk bekend mee geworden. Maar er is een documentaire van haar op NPO Start, volgens mij op NPO Plus. Ik weet niet, een van die beiden. Maar tenminste, daar kwam ik het op tegen dan, van de VPRO, over haar leven. Het is best een tragisch verhaal.
1: Heel tragisch.
0: Natuurlijk.
1: Ja, zij stierf heel jong.
0: Ja.
1: Ze wilde, geloof ik, altijd al heel erg graag doorbreken met haar muziek. Ze nam altijd muziek op.
0: Ja.
1: Maar ze ging alle kanten een beetje op.
0: Ja, ze had alle stijlen. Van blues tot rock, van soul. En,
1: ja, en toen had ze, geloof ik, een muzikant die zei, als jij door wil breken, zul je toch moeten kiezen.
0: Ja.
1: En zul je ook moeten veranderen, zelf moeten veranderen als persoon. Je anders voor moeten doen.
0: Ja.
1: Nou, dat zei ze, dat ga ik niet doen. Ik ben gewoon mezelf en ik wil mezelf gewoon blijven.
0: Ik wil de dingetjes doen die ik nu ook doe.
1: Ja, maar ze is heel jong overleden in 1996 aan huidkanker. 33 of zo was ze.
0: Ja,
1: ja, en toen ging het eigenlijk alsnog los. Want ze had Fields of Gold opgenomen van Sting.
0: Mm-hmm.
1: En Sting heeft dat te horen gekregen. En die was onvergeblazen door haar stem.
0: Ja.
1: En die dacht, ja, dit moet uitkomen. En hier moeten we wat mee.
0: Mm-hmm.
1: En toen is dat balletje echt gaan rollen. En is haar album, Songbird, heel erg goed verkocht. Hè? En na haar dood is ze ontzettend populair.
0: En die is dan opgenomen in een restaurant.
1: Ja,
0: nota bene.
1: Ja.
0: Dus er zijn twee avonden. En de eerste avond is mislukt.
1: Ja.
0: Dus zat er een brom zat erin, dus die kon ze niet gebruiken. En de tweede avond, en was ze eigenlijk zelf niet zo tevreden over. Was een klein beetje verkouden.
1: Nou.
0: Maar als je dan die liedjes van haar hoort en dan loepzuivere stem.
1: Echt kippenvel.
0: Kijk die documentaire inderdaad over Eva Cassidy. En wij gaan natuurlijk ook lekker even de Fields of Gold draaien.
1: Mooi.
0: Luisteren en huiveren.

0: Fine Young Cannibals samen met zanger Roland Gift was het volgens mij, doe ik uit mijn hoofd hoor. She Drives Me Crazy.
1: Dat klopt. Ja, wat goed van jou.
0: Dat dacht ik wel, hè?
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja.
1: Nou, wat kun jij niet, hè?
0: Nou, dat is wel mijn jaar. Uiteindelijk de jaren 80. Och. Van de mooiste muziek uit voort.
1: Nou.
0: Fine Young Cannibals. Johnny Come Home was ook zo'n leuke van hun.
1: Prachtig.
0: Ja. Goedemorgen, Britta, nogmaals.
1: Hallo.
0: Hey, ben jij er ook zo eentje?
1: Wat ben ik er?
0: Die wel eens iets vergeet te scannen bij de zelfscankassa?
1: Nee.
0: Echt niet?
1: Ben ik veel te schijterig voor, joh. Nee, joh. Ik check 2 keer of ik alles heb.
0: Nee, maar als je iets vergeet, dan doe je het niet expres.
1: Nee, nou ja, dat. Ik heb geen idee of mij dat ooit is overkomen. Niet bewust, maar ik vergeet niet bewust dingen te scannen.
0: Nee, ik ook niet bewust. Maar ik heb wel eens bijvoorbeeld. Ik doe altijd met de zelfscan, hoor. Ik zie nooit met de kassa juffrouw.
1: Ik ook niet, nooit.
0: Dus, maar dan ga ik met de zelfscanner rond en dan ben ik bezig. En nog eenmaal zie je van artikel niet kunnen scannen. En dan denk ik, maar welke dan? Dan moet je de tas weer door om alles te kijken. Oh ja, die had ik wel. En die deed het dus niet. Dat is wel eens irritant.
1: Oh ja, dat vind ik vervelend. Meestal heb ik dat wel meteen in de gaten of zo. En dan.
0: Ja,
1: ik
0: niet,
1: het is die.
0: Ik scan en ik ga door. Ik ga niet kijken van klopt het inderdaad
1: ook. Ja,
0: heb ik die roomboterbabbelaars en staat die nu ook om scanning?
1: Ja, dat doe ik dan weer wel.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ik heb ook wel eens gehad dat ik bij de kassa was dat hij niks gescand had. Zat er een storing in het systeem?
1: Ja, nou, dat hoor je vaker, hè, dat dat gebeurt.
0: Ja.
1: Ja. En dan maakt hij wel alle geluidjes.
0: Ja. En dan roep je iemand erbij. Je moet alles eruit de tas en alles opnieuw scannen. Dan krijg je wel een zakje met dropjes.
1: Nou, om het goed te maken.
0: Wie de Good Mahomes dropjes.
1: Nou, gezellig.
0: Dat was zo lekker.
1: Dat is leuk.
0: Ik heb verder nooit iets bewust gedaan. Altijd onbewust. Ook wel een keer een kilo kaas meegenomen.
1: Dat is duur.
0: Ja, serieus.
1: Een kilo kaas.
0: Nou, je ging naar de supermarkt en er was dan een slagerij in. En de slagerij moest je altijd apart afrekenen. Want die was gewoon een zelfstandige.
1: Ja.
0: In de supermarkt. Ja. En ik had wat kaas in de tas. En ik ga naar die slagerij. En ik betaal bij die slagerij. En ik ga de winkel uit. Ik kom thuis. Ik denk, oh frek, een kilo kaas. En dan ga ik terug.
1: Nee, ben je teruggegaan?
0: Ik ga terug. Ik heb het ook een keer gedaan bij 2 badjassen een keer. Hier in Assen bij een warenhuis. En ik stap de winkel uit. En ik denk, nou, dat bedrag wat ik nu gepind heb, dat klopt niet. Dus ik kijk nog een keer. Had ze er 1 aangeslagen? Ik ben gewoon terug.
1: En ga je terug? En
0: ik ga dan terug de winkel in. Want zo'n dame, die heeft dus vervolgens aan het eind van de dag heeft die een verschil kassa, in de kassa.
1: Ja.
0: En dat soort dingen meer. En die wordt er misschien op aangesproken.
1: Ja, dat klopt wel.
0: En ja, ik denk, nee, dat kan niet.
1: Ik vind het wel heel lief van jou. Ik ben heel lang cashier geweest vroeger als bijbaantje. En ik was altijd heel blij met dat soort klanten zoals jij die dan terugkomen om het toch nog te betalen.
0: Ja, iedereen kan een foutje maken. Ik kan ook een foutje maken. Dus wij kennen ook heel veel mensen die zeggen van pik in, het is winter.
1: Nou ja, ik weet niet of ik wel zo eerlijk ben. Ik heb toevallig dit weekend een statiegeldbonnetje gevonden die iemand vergeten was.
0: Oh ja.
1: En ik heb wel echt om me heen gekeken en gekeken wie was er voor me. Maar ik heb ook nog gevraagd aan die mevrouw.
0: Ja.
1: Nee, dat was niet zo.
0: Nou ja, dan heb je geluk.
1: Ja, dan denk ik wel, hey, die €2,35,
0: ja.
1: Die zijn van mij hoor.
0: €2,35. Je had ook aan het goede doel kunnen geven, hè, bij die automaat.
1: Oh, daar heb ik niet eens bij stilgestaan. Ik dacht, dat is handig.
0: Maar we komen erop, want het was net ook in het nieuws. Inderdaad. Normaal gesproken, als je iets zou vergeten, je wordt betrapt op winkeldiefstal, is het €181.
1: Ja.
0: Dat is tegenwoordig dus €242 mag je dan aftikken.
1: Best veel.
0: Maar dan moet je het wel erg heel ver schoppen. Terwijl ik even mijn kopje pak, want Anouk die komt langs. Oh, ik heb nog koffie. Wacht, ik heb nog een slokje.
1: Hij is toch niet klaar?
0: Marita, praat eventjes, even koude koffie drinken.
1: Je krijgt dus nu een boete van €242. Het is trouwens helemaal geen formeel een boete. Het is een schadevergoeding. En dat is namelijk, die winkeliers krijgen een schadevergoeding omdat ze heel veel tijd kwijt zijn met het afhandelen van diefstal.
0: Is ook zo natuurlijk. Daar zit ik wel wat in. Maar dan moet je echt al een notoire winkeldief zijn. Wil
1: bewust,
0: jij dan ook echt aan de beurt zijn, zodat je ook echt die boete gaat krijgen.
1: Ja, er staat

0: Hierbij, als je een komkommer bijvoorbeeld niet hebt gescand, maar wel voor 30 euro een andere boodschap hebt gedaan, ja, dat is wat anders. Ja. Als dat je voor honderden euro's in je winkelwagen hebt liggen, maar zelfs maar slechts dan 10 euro afrekent.
1: Ja, en ik denk ook wel eens, en ik denk dat meer mensen dat mee doen, die dan bij een kassa komen. En dan vervolgens inderdaad, dan krijg je dus de steekproef. Hè?
0: Ja.
1: En dan vragen ze altijd netjes: heeft u alles gescand? En ja, ik denk het wel. Dat is mijn intentie in ieder geval. Maar dat denk ik ook wel eens. Stel, als ik nu één ding vergeten zou zijn en ik moet ook 181 euro betalen. Mm-hmm. Ik denk dat ik de tent afbreek.
0: Echt waar?
1: Omdat ik dat niet expres doe. Ik ben geen winkeldief.
0: Het is niet bewust in jouw geval. Maar er zijn natuurlijk mensen die doen het wel bewust.
1: Die doen het wel bewust. Ja, en moeten dan de goeien onder de kwaden leden?
0: Maar dat is toch altijd zo?
1: Het is wel altijd
0: zo. Vaak zo, hoor. Sorry.
1: Oké, goed. Nou, mochten mensen ook daar positieve ervaringen mee hebben, hoor ik die natuurlijk altijd graag.
0: Heel graag, ja.
1: Negatieve, we willen alleen maar positieve verhalen vragen.
0: Het is maandag, laten we het leuk houden.
1: Ik denk niet dat het gaat lukken tot 12 uur. Want ik heb nog een onderwerp staan, Marita. Oh. Daar lusten de honden geen brood van.
0: Al wordt het zo'n dag.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Okay.
1: Na een anderhalf uur. Ziel nu hier op Radio Drenthe. Dit is Kiss from a Rose.

0: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand.

0: maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Het is 2 minuten over half 11. Marita nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen. Het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van de WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe zit net als de meeste gemeenten in Nederland krap bij kas. Om geld te besparen heeft ze een onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. En daaruit blijkt dat er tot 1,4 miljoen euro bespaard kan worden door strenger te kijken wie in aanmerking komt. De raad stemde al in met de begroting en dat kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. En ook wordt getwijfeld aan hoeveel geld de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. Stichting De Zonnebloem wil in de gemeente Westerveld uitbreiden naar Diever, Dwingelo en Havelte. De organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking is al jarenlang actief in Vledder. Om de uitbreiding mogelijk te maken zijn wel tientallen nieuwe vrijwilligers nodig. En daarom organiseert De Zonnebloem eind september 2 vrijwilligersavonden om belangstellenden te informeren en enthousiast te maken. Een spannende dag morgen voor Henny Bork uit Westerbork. Ze mag namelijk naar Prinsjesdag. Samen met dorpsgenoot Gerard Fiskaal zit ze tijdens de troonrede op het balkon van de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. De twee vormen samen het hart van het bestuur van de Stichting Verkeersregelaars Midden-Drenthe. En daarom zijn ze uitgenodigd voor Prinsjesdag. Ja, en daar ga je niet zomaar blanco in. Dat vergt wel wat voorbereiding, zegt Henny Bork.
4: Ja, ik lees een beetje eerst al een keer op een computer in mijn uitdraaien van wat voor kleding dragen ze allemaal op zo'n feest. En ja, dan lees je de verhalen allemaal. Ik heb helemaal dus het heel programma, wat er allemaal gebeuren gaat en zo. Nou ja, dat lees je allemaal door.
3: En de gouden ring die in de wasserij in Emmen werd gevonden is sinds gisteren weer terug bij zijn eigenaar. Dankzij hulp van onder meer RTV Drenthe werd Anneke Goren-Meijer uit Siddeburen herenigd met haar verlovingsring uit 1969. Ze was de ring kwijtgeraakt tijdens een ziekenhuisbezoek. Hij bleek tussen de lakens en de handdoeken te zitten die naar de wasserij werden gebracht, waar de ring weer opdook. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
2: Dankjewel voor het mooie nieuws, Marita.
3: Alsjeblieft hoor.
2: Het weer dan nu met Hans Dienhuis.
5: We zitten onder een zwakke ruggetje van hoge druk, maar het lukt de zon vandaag niet om de bewolking weg te houden. Het weerbeeld is gemengd met later vandaag een trend naar wat meer wolken en misschien een losse lichte bui richting de avond. Voordat het zover is, wordt het 21 of 22 graden bij nauwelijks wind.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
13: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
12: Ah, check.

0: Dat was samen met de Supremes en Baby Love.
1: Op Chuck. Met Albert Oosterhuis.
0: Het is al bijna 20 voor 11 deurigtiet om Zim weer naar Albert te gaan, die vandaag voor ons op Chuck is. Op een plek waar volgens mij heel Drenthe en verder daarbuiten misschien wel een keer hem mut. Want niet iedereen die kent het.
2: Ja, ik god, of Wim, dat de meeste niet wel een keer west hebt. En dat niet, en vaak ook wel vaker als één keer, stel ik me zo voor. Want de plek waar ik nou ben, dat is het Museum Collectie Brandsdor in Nijdot. Daar wisselt nogal iets wat, wat de tentoonstelling betreft. En zoals nou ook weer, met andere woorden, mensen die als hier bijvoorbeeld een half zo leren west hebben, die moeten weer, hè? Want er is heel wat nice te zien. En daarom zijn wij hier ook vandaag natuurlijk, hè? Marianne Bakker, goedemorgen.
3: Ja, hele goedemorgen.
2: Jullie bent wel dicht vandaag, dat in.
3: Ja, we zijn speciaal nu even voor jou open. Want we willen natuurlijk wel even iedereen vertellen over deze leuke nieuwe tentoonstelling.
2: Ik ben de enige bezoeker bij museumcollectie Jans Brands in Nijdot op dit moment, Marianne, want er is weer wat gaande. Jullie bestaan 15 jaar, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Ja. In het kader daarvan hebben jullie een wisseltentoonstelling, maar wel van een hele bijzondere verzameling.
3: Ja, we hebben een heel leuk jubileumprogramma met natuurlijk ook tentoonstellingen. En wij dachten van ja, we moeten wel iets speciaals ook doen. En toen dachten we een tentoonstelling over verzamelen.
2: Ja.
3: En hoe leuk is het om andere verzamelaars nu in een museum hun verzameling te laten zien.
2: Je had nou Jans' verzameling nog niet.
3: Daar hebben we nog meer dan genoeg aan. Maar dit was gewoon een heel leuk uitstapje. Om ook andere mensen erbij te betrekken. Want ja, Jans heeft een museum en niet elke verzamelaar heeft dat.
2: Nee. Maar dit is onder het mom van iedereen verzameld, hè? Verzamel je zelf ook trouwens?
3: Niet meer. Vroeger als kind wel. Dolfijnenbeeldjes. Ik heb er nog een paar, maar de meeste zijn allemaal naar de kringloop gegaan. Ja. Want ja, op een gegeven moment ontgroei je dat een beetje. Ja, en dan hoef je niet 100 beeldjes met dolfijnen meer te hebben.
2: Maar er zijn ook mensen die verzamelen tot de 80ste, hè? Zo niet lang nog.
3: Ja, natuurlijk. Hier om ons heen zien we ook de meest prachtige verzamelingen. Ja. En er is echt een wereld voor me open gegaan. Want ja, echt alles wordt verzameld.
2: Ik was toevallig afgelopen zomer ergens in het midden van het land in een kringloopwinkel. Daar had iemand een hele verzameling peperen zoutstelletjes bracht. Duizenden!
3: Ja, zo gaat dat. Sommigen zijn zo fanatiek. En als ze dat ook jaren en jaren doen, hè, ja, dan heb je enorme verzameling.

0: verzameling. En dat is ook een, ja, een verzameling die we hier ook hebben gehad in de ronde hiervoor. Peper- en zouttelletjes.
1: Dus eigenlijk bijvoorbeeld in die zin al te laat. Want het verder gehaald, joh, die heb ik dan even niet metgekregen. Dat jullie al 8 verzamelingen hier hadden, hebt gehad. Maar je hebt nou weer een nieuwe serie van weer 8 verzamelingen.
0: Ja, want toen we een oproep deden aan verzamelaars van wil je meedoen aan deze tentoonstelling, kregen we zoveel inzendingen. Dat we zoiets hadden van, oh, en nu? Ja. Nou ja, dan laten we maar 2 rondes doen om nog meer mensen de kans te geven. Maar ja, helaas zijn er ook nog steeds mensen afgevallen. Maar toch is het gewoon een heel leuk, ja, bonte verzameling van al die verzamelingen.
1: Wel, hoeveel rondes hij doen kunt?
0: Ja, we hadden nog wel even doorgekund als we hadden gewild. Ja, maar nu steeds ook nog bezoekers zeggen, oh ja, ik verzamel ook wel wat. Ja, zo gaat dat. Ja.
1: Nou, en toch weer, het is weer een bonte verzameling verzamelingen. Want laat het zo maar even nemen, want we staan hier bij vitrines met wijwaterbakjes.
0: Ja.
1: Ja, ik bedenk het niet, dat is deze mevrouw. Dus ik zie Christa, zie ik hier staan. Die heeft dus in haar leven alleen maar wijwaterbakjes verzameld.
0: Ja, inderdaad. Je hebt iets mee of niet. Sommigen zien het meteen als iets religieus. Maar voor haar gaat het ook gewoon van ja, de objecten zelf. En ook de herinneringen erachter. Want zo is het bij haar begonnen. Met de wijwaterbakjes van de familie. En zo gaat dat groeien. Hè, met vakanties en familieleden die wat meenemen. En ja, zo heb je ineens een hele mooie verzameling.
1: Ja, en hier zijn er een 40, 50 uurstal. Zo zie ik ongeveer allemaal verschillende.
0: Ja.
1: Maar dat is vast nog maar een klein gedeelte van haar volledige collectie. Dat veronderstel ik.
0: Voor haar collectie is dit al een redelijk groot gedeelte. Okay. Al wel. Okay. Ze heeft ze thuis heel mooi overzichtelijk op de overloop hangen. Maar er zijn inderdaad hier ook verzamelingen. Ja, dat is nog maar het topje van de ijsberg wat je hier ziet.
1: Ja, wel een bijvoorbeeld. Want hierachter giet EHBO, zie ik hier. Alles van de EHBO. Dit is ook een hele mooie. Een mevrouw die boekenleggers verzamelt.
0: Ja, ik vind dat een hele praktische verzameling. Want ja, die boekenleggers kun je mooie mappen stoppen, plat opbergen.
1: Ja, en een sigarenbaan die zeg maar.
0: Ja, precies, precies. Ja, ja, ja. Want ik heb andere verzamelaars gezien. Die komen met dozen en karretjes en kratten aan. En zij kan het mooi kwijt. En ze gebruikt ook elke keer nog boekenleggers. Die wisselt ze dan om als ze een boek aan het lezen is.
1: Ja. Hier de bijzondere verzameling Rien Poortvliet. Iemand die heeft alles van Rien Poortvliet verzameld, van die schilder. En dit zijn ook bij hele bijzondere oude documenten.
0: Ja, dat vind ik ook heel leuk, want het past helemaal in het straatje ook van Jans Brands. Maar dat is iemand die echt denkt van, oh, geschiedenis leuk. En eigenlijk steeds verder teruggaat in de tijd. Dus van de 18e eeuw, 17e eeuw, 16e eeuw. Eigenlijk allemaal uit de Nederlandse historie.
1: Ja. Ja,
0: en het is ook een tijd waar nog niet alles ook werd afgedrukt. Dus het was wel bijzonder wat men liet afdrukken. En er zit ook misdrukken tussen, wat het ook weer heel bijzonder maakt.
1: Ja.
0: Het is echt een kijkje in de tijd van toen. En soms ook heel persoonlijk de levens van de mensen.
1: Maar zoals je terugkomt op die alle documenten. Dit is ook originele documenten, de echte?
0: Ja, ja, deze zijn origineel. Er zit bijvoorbeeld ergens een kloosterbrief tussen. En die verlaten eigenlijk normaal gesproken nooit de kloosters. Dat heeft de verzamelaar mij verteld.
1: Ja.
0: Die komt uit 1200 nog wat, moet je nagaan.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat heeft iemand dus gewoon thuis verzameld, zulke documenten.
1: Dat zult dus eigenlijk in een echt museum hebben, toch?
0: Ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn. En volgens mij heeft hij wel eens ook contacten proberen te zoeken met geleerden uit het wereldje. Maar die denken soms, nou, een particulier verzamelaar kan dat nooit hebben. Dus een beetje ongeloof.
1: Oh, ja.
0: Maar dat kan dus zeker wel. Want hij gaat echt speuren overal naar die documenten. Ja. En ik vind het heel bijzonder dat iemand dat allemaal dan nog heeft. Hè? Want bijna alles wordt weggegooid. En als zoiets de tijd overleeft, ja, dat geeft een heel mooi een blik in die periode.
1: Ja, ja. Ja, jullie als museum zijn, als verzamelmuseum, laat maar eerlijk wezen. Heb jullie het ook niet? Oh, joh, ik wou dat wij dat hadden.
0: Ja, je ziet natuurlijk om je heen bij deze verzamelingen, maar ook gewoon andere musea of waar je een keer rondloopt, wel dingen van, oh, dat is wel heel leuk. Soms iets wat heel kostbaar is, maar soms ook niet, vooral vanwege de nostalgie.
1: Ja.
0: Maar goed, we hebben al een hele collectie. We krijgen ook nog regelmatig wat aangeboden. Dus we moeten dat wel allemaal zien te managen.
1: Ja. En dit moet ik nog even vermelden. Dat is iemand die alles van de posterijen verzameld heeft.
0: Ja.
1: Brievenbussen, petten, kostuums zie ik. En ook zo'n trolley om je brieven met rond te brengen.
0: Ja, dat is ook een hele leuke verzameling. En als je dan leest hoe dat is begonnen. Hij was ooit acteur in een toneelstuk, speelde hij postbode.
1: Ja.
0: En dat kostuum mocht hij houden. En zo is die verzameling gaan groeien.
1: Ja, ja, ja,
0: dus dat kan heel bijzondere aanleiding hebben.
1: Dat is ook een foto van een vrij jonge vent. Dus je kan dat al het spul niet metmaakt hebben.
0: Ja, inderdaad. Hij is een stuk jonger. Maar ja, toch als je jong bent kun je geïnteresseerd zijn in het verleden. Ja.
1: Maar goed, dan moet er nog aan zien te komen. Hè. Maar echt dat alles spul. Ik denk, hoe vind je dat?
0: Ja, mensen vinden het overal. Ze krijgen wat aangeboden. Op vakantie, kringlopen, veilingen, antiquaires. Deze jongeman die heeft dan zijn eigen website. Dus ze krijgt ook wel eens wat op aangeboden. Ja, en als je op een gegeven moment een beetje een naam hebt, dan weet het vaak zijn weg wel te vinden.
1: Ja. Goed, er zijn dus 8 verzamelingen van heel verschillende mensen hier in de regio, neem ik aan, allemaal?
0: Nee, dan niet. Dus ze komen overal vandaan. Barneveld, Arnhem, ook al uit de buurt in Emmen.
1: Ja,
0: en mensen reizen hele einde hier naartoe om hun verzamelingen te laten zien.
1: Nee, zo hoort dat en zo hebben wij dat graag. Dus Wim, het is heel simpel. Allemaal naar Nederland. Dit is een nieuwe verzameling van

0: verzamelingen is de komende tijd. Ja, hoe lang eigenlijk, Marianne?
1: Ah, die is nog tot en met 17 januari nieuwe jaar te zien.
0: Oh, je kunt jullie jaar nog terecht hier in Nijdorp. Je bent allemaal van harte welkom, maar niet op maandag.
2: Dankjewel, Albert.
3: Heb jij ook een tip voor Opchak? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: 10 minuten voor 11, it's a beautiful day van Michael Bublé. Dat rijmt wel. Maar het dicht niet. Nee.
1: Sst, ik probeer even heel stil de microfoon.
0: Maar, ja, doe maar. Rob maar even dat ding. Ja, is hij klaar?
1: Ja, en je was iets te snel met de microfoon openzetten. En ik was nog met iets bezig en toen dacht ik, en dat ding kraakt.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Ja. Maar ik ben er.
0: Oké. Okay. Oh, hey, ja. Heb je nog gekeken naar Make Up Your Mind?
1: Nee, daar kijk ik eigenlijk nooit naar.
0: Nou, ik kijk ook niet. Maar misschien dat ik nu wel even terug ga kijken. Want een beroemde collega deed mee. Nou, een collega. Hij is iets groter in dit
1: iets
0: geval.
1: Maar, hè?
0: Ja, iets. Ja, ja, oké. Okay. Armin van Buuren.
1: Ah, wat leuk.
0: Ja.
1: En die is omgetoverd tot?
0: Daisy Bell.
1: Daisy Bell. Ja. Oh, die vind ik wel heel grappig gevonden.
0: Vind ik geniaal gevonden, ja, inderdaad. Super. Daisy Bell.
1: Daisy Bell.
0: En niemand wist dat, inderdaad. Maar mensen die worden dan als drag verkleed. En die gaan dan optreden. En dan moeten de mensen ook raden wie het dan is. En ik spreek natuurlijk een klein beetje ervaring. Ik heb het nu een paar keer gedaan.
1: Ja.
0: Speciaal ook in Westerbork. Voor Albert Sok, die organiseerde dan. En de eerste aflevering mocht ik meedoen. Als Lady Lulu Fox. En dat was een fantastische belevenis. En ik denk ook dat hij dat ook zo ervaren heeft. En al die mensen die daar aan meedoen. Alleen, er komt nog wel een hoop gezeur achterweg.
1: Ja, dat is eigenlijk het tegenwoordig standaard. Dat is triest, maar het is wel zo.
0: Dat is wel zo, hè?
1: Ja.
0: In zijn geval ook wel ook Nederland, maar ook uit het buitenland. Hij is natuurlijk wereldberoemd in dit geval. Vijf van negatieve berichten over het feit dat hij zich daar aan wil binden.

0: die LHBTI-gemeenschappen, dat hij die steunt. Ah. Uiteindelijk, terwijl hij zegt ook inderdaad, het is juist belangrijk dat we de verschillen omarmen in dit geval.
1: En hij mag het ook zelf weten, toch?
0: Ja.
1: Het is zijn leven, toch? Wat hij daarmee doet en wat hij dan ook uitdraagt, dat mag hij, neem ik aan, zelf weten.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja,
0: dus, maar mensen moeten overal weer iets te zeuren over hebben.
1: Maar dat is een beetje de tendens die we tegenwoordig sowieso, vind ik wel, vaak zien. Mensen vinden vooral dat ze alles mogen zeggen, trekken zich ook alles persoonlijk aan.
0: Ja,
1: en hebben dan problemen en moeten dat dan ook tegen je zeggen dat ze problemen met je hebben. Het is een beetje een harde wereld aan het worden zo.
0: Ik moet er wel eens van verzuchten. Ik zag wel laatst een heel een filmpje uit Amerika, waar ook anders. Dat ging dan ook over de drag queen gemeenschap. En iemand die zei van, dat is heel erg schadelijk voor kinderen.
1: Oh ja.
0: Dan zei die interview, die zei, oké, hoeveel doden zijn er op scholen gevallen door drag optredens? Nou, niemand. Hoeveel kinderen zijn er op school dan doodgekomen door massashootings daar?
1: Ja, nou, heel erg veel. En dat hoe schadelijk is het voor kinderen dat ze op Amerikaanse scholen standaard leren wat ze moeten doen als er een schutter de school binnenkomt? Dat is zo, hè? Die krijgen daar les in. Ik weet ook dat kinderen, je hebt van die schoenen met lampjes. Mm-hmm. Die mogen kinderen op Amerikaanse scholen niet dragen, want dan zijn ze een makkelijk doelwit voor een eventuele schutter.
0: Oh.
1: En dat zou dan niet schadelijk zijn. Ja.
0: En als je dan in de klas dat ziet, hebben ze een speciaal bouwwerk gemaakt. Daar kunnen de kinderen dan in en dan doe je een deur en wordt die hermetisch afgesloten. Die, met kogelvrij en dat soort dingen meer. Dat is dus de wereld waarin ze daar leven. Hè?
1: Maar goed, een drag queen die komt voorlezen op een school is natuurlijk veel schadelijker.
0: Ja. Oké, goed. En dan nog even een ergernisje wat ik dan had. Ik las dat ook over. Ik heb wel eens ergernisjes. Dat kan niet helpen. Maar dat is ook gewoon zo. Over de familie van de overleden influencer Jade Kops. Dat die last heeft gevallen.
1: Het is eigenlijk een eentje in dezelfde categorie. Mensen die vinden dat zij eigendom is van hun. En dus mag je ook nu die familie lastig vallen.
0: Ja, maar dan heb je ze toch niet alle 24 in het kratje.
1: Klopt.
0: Als je, als je daarop gaat reageren. Als je legt dus een claim op die familie. Want je reageert dus via een DM'tje, een direct message op hun Instagram of het Facebook bericht. En je verwacht dat je dan ook een antwoord krijgt. En als je dat niet krijgt, dan word je boos en dan ga je ze bedreigen.
1: Ja, en ernstig bedreigen.
0: Dat is ook de praktijk, hè?
1: Er wordt zelfs al gezegd tegen haar ouders, pas me op het moment dat je bij haar graf staat, want ik weet waar ze ligt.
0: Ja.
1: Doe even normaal.
0: En dat de ouders, die vader die zei er ook, als wij met haar graf op zoek gaan, dan zijn we altijd aan het scannen.
1: De omgeving aan het scannen.
0: Of er ook mensen in de buurt zijn die hun misschien dan ook daarover lastig vallen.
1: Verschrikkelijk.
0: Ik denk, nou. Echt? En dan gaat de politie heeft dus een aantal stopgesprekken gevoerd.
1: Ja.
0: Ik denk, dat gaat volgens mij niet ver genoeg. Kun je mensen geen internetverbod geven of zo?
1: Als dat toch zou kunnen.
0: Want jij krijgt alleen nog een telefoon waarmee je kunt bellen of gebeld worden. En als je wat anders mee probeert, dan ontploft hij in je gezicht. Ik noem het een beetje extreem.
1: 242 euro betalen omdat je bij de zelfscan kan. Nee.
0: Ja.
1: Maar ik snap je. Ja, zou je een balletje opgooien van, hey, is dit niet een idee om dat in te voeren?
0: Ja. Klopt. Dus niet alleen maar voor kinderen onder de 13, maar ook voor mensen die dit soort dingen flikken.
1: En weet je wat ik zo triest vind?
0: Mm-hmm.
1: Jade Kops is natuurlijk nog maar net overleden. Afgelopen april is ze overleden.
0: Ja.
1: Die ouders, die gaan door een verschrikkelijke tijd. Die missen hun dochter. Die zijn ontzettend verdrietig. Die proberen weer een beetje een weg te vinden.
0: Die zitten in een rouwproces.
1: Die zitten echt in een rouwproces. Die gaan echt door een hel. En dan doe je dus dit.
0: Ja,
1: dan heb je geen enkele empathie volgens mij.
0: Ik snap dit. Nee. Ja. Hey, nog even heel kort over dat vorige onderwerp.
1: Ja?
0: Over de Making Your Mind Up. Nog even een klein beetje reclame maken. Dat mag wel 10 oktober aanstaande. In Westerbork is er weer zo'n avond.
1: Leuk.
0: Dus, en deze man die ik nu draai, heeft er ook iets mee te maken.
1: Ja.
0: Niet dat hij al direct volgens mij opgetreden, maar ik mag er niet alles over zeggen. Ik kreeg
1: net
0: een appje van Albertje, maar het komt allemaal goed. Leon Moorman, hier op Radio Rinte. Dit is Knooien.

0: avondje uit. In het Atlas Theater beleef je dit jubileumseizoen grote musicals als The Bodyguard en The Dolly Dots. Topartiesten zoals Hans Klok, Van der Laan en Woel, Waylon en Cresip. De kleintjes genieten van Aladdin, Juf Braaksel en nog veel meer. Scoor nu je tickets via atlastheater.nl en verzeker je van de beste plekken.
1: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG.
3: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen, maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht en Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad.

0: school geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
2: Dit is Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: Musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Radio Drenthe.
9: Koffie en Keuvel.
8: Met Wim Boer.

Flashdance. What a feeling was dat van Irene Cara. Nog een uurtje koffie en keuvel op deze maandagochtend. Straks gaan we het hebben over de Wall of Fame. En in het tweede half uur natuurlijk ook weer een terugblik op 80 jaar regionaal omroep Noord-Nederland met Sjoerd. En daarin staat vandaag centraal. Ja.

0: Canadese damesgroep Cloud was dat. Met hun Substitutes. Het is precies 11:15. Ja. Hey Marieke, het is best een bijzondere dag vandaag.
1: Oh ja.
0: Voor heel veel Nederlandse songwriters. Want vanaf vandaag in Beeld en Geluid in Hilversum wordt geopend de eigen, en ik vind de omschrijving in het Engels vind ik dat niet zo mooi, de Dutch Songwriters Wall of Fame.
1: Ja, dan denk ik van, het is een Nederlandse Wall of Fame. Doe er gewoon eventjes een Nederlandse titel eraan. Ja, ik snap jou heel goed.
0: Voilà, ja. Ja, vind ik eigenlijk wel.
1: Maar dat het er is, is natuurlijk wel heel mooi.
0: Ja, ja. Er worden dus een aantal, de eerste 10 worden daar bekend van gemaakt. Ik hoorde vanochtend in een ander radiostation dat er is plek voor 120 op een grote muur.
1: Ja.
0: Want in Amerika is het dan de Hall of Fame, maar bij ons is het de Wall of Fame, maar het is echt ook een muur waarop dan plek is gereserveerd voor 120 tekstschrijvers. Mensen die liedjes, leuke liedjes hebben gemaakt. En de eerste 10 die zijn dus nu bekendgemaakt. Nou, Peter Koelewijn, alle begrip voor.
1: Ja.
0: Dacht ik wel, toch?
1: Jawel,
0: Peter
1: hoor.
0: Van Asten.
1: Ja.
0: Die naam die zegt misschien niet alles iets, maar als je het hele oeuvre van de Dolly Dots doet, samen met Richard Bois, heeft hij dat allemaal gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Mwah. Piet Sauer. Misschien ook niet zo'n bekende naam. Maar die heeft alles van Luf gemaakt, maar ook heel veel van Lisbeth List en Ramses Shaffy en Tight Fit. The Lion Sleeps Tonight. Is dat ook van hem?
1: Ja, dat denk ik dan. Nou, weet ik niet, maar in ieder geval Tight Fit zong natuurlijk The Lion Sleeps Tonight.
0: Ja. Oh. Emiel Hartkamp.
1: Ja.
0: Ja. Natuurlijk heel veel voor Frans Bauer, maar ook voor onze eigen Jannes.
1: Klopt.
0: Samen met Norris Paridor heeft hij dat gemaakt. John Eubank, ja.
1: Zeker.
0: Die hoort er zeker in thuis. De enige dame...
1: Belinda Muldijk. Ja, daar hebben we het vanochtend al even over gehad, Judith en ik.
0: Ja.
1: Vanwege natuurlijk het repertoire van Rob de Nijs, schreef zij. Ja, vind ik ook wel terecht.
0: Ja.
1: Maar wel jammer dat het maar één dame is.
0: Ja, nou, dat kan wel veranderen natuurlijk. Hè. Frank Boeien.
1: Ja.
0: Hoort daar zeker in thuis.
1: Snap ik ook.
0: Daar dacht ik wel, zwart-wit, Kronenburgerpark. Nou, verder op Boudewijn de Groot. Ja, waarom niet. Maar die schreef dus heel veel met Lennart Nijg. Die moet er dus eigenlijk ook in.
1: Vind ik wel.
0: Ja. Herman van Veen. Nou, heeft heel veel gemaakt. Opzij natuurlijk, Afritje, Dokus Kwak. Samen met Erik van der Wurf, trouwens. Nou, die moet er dan eigenlijk ook wel eens. Dus Ramses Shaffy wordt postuum opgenomen.
1: Ja, maar dat vind ik ook wel echt terecht.
0: Ja. Prachtig mooie liedjes gemaakt. Samir, we zullen doorgaan. Noem maar op. En toen waren wij een beetje aan het denken van... wat mist er nu uiteindelijk nog in deze lijst?
1: Maar er is toch ruimte?

0: He, want er is nog, je kunnen 120 mensen op. Ja. En dit zijn de eerste 10. Wat vinden wij dan belangrijk wie er opgestaat? Nou, ik riep gelijk Bram Vermeulen.
1: Ja.
0: En, maar ook onze eigen Daniel Loos. En als we dan toch bezig zijn, ook onze eigen Harry Musquet.
2: Daar dacht ik. Zeker, ja. Vind ik je voor.
0: Absoluut.
2: Want je moet ongeveer ook een jaar of 20 al actief zijn.
0: Nou,
2: dat is voor Loïs zeker aan de orde. Dat is voor Harry Musquet is dat ook wel aan de orde.
0: Absoluut.
2: Nou, toen was ik nog een beetje aan het nadenken. Herman Brood.
0: Ja, ook.
2: Heeft fantastische nummers gemaakt.
0: Moet er ook op.
2: Absoluut. Wat dacht je van ACTA en de Munich?
0: Vind ik ook dat die op die Wall of Fame moeten.
2: Je hebt wel een pauze gehad. Ik weet niet of dat meetelt.
0: Ja, maar... Nee, maar goed, weet je, als je dat allemaal bij elkaar optelt... zijn die echt wel 20 jaar bezig.
2: Ja, ja, hoor. Ja. En net toen we net begonnen, dacht ik ook nog de Nits.
0: Ja, zeker. Absoluut.
2: Die heren, die horen er ook gewoon bij.
0: Absoluut.
2: Nou, bingo.
0: Nou,
2: Lennart Nijg hadden we al op het lijstje. Eentje had ik een beetje twijfels over Coat & Bee. Die hebben natuurlijk wel een paar liedjes gemaakt, maar dat was meer van het cabaret, hè?
0: Maar zeg, ik weet niet of die...
2: Vind jezelf, moeder, zoek jezelf.
0: Ja, maar ik weet niet of het echt die liedjes die uitgekomen zijn... niet van, ja, nou, dat weet ik.
2: Oké, ga de streep door. Doe dat. Andy M.G. Schmid.
0: Oh, maar zeker weten.
2: Als we het over dames hebben.
0: Ja, en als we het over liedjes hebben.
2: Nou, die moet er absoluut bij. Ja.
0: Krijg je iemand die zegt, wat denken jullie van Robert Long?
2: Och, bingo.
0: En René Karst.
2: Ja, och.
0: Ja, zeker weten.
2: Ja, ook al zo lang.
0: Ja, we kunnen die lijst wel spekken. Misschien moeten we lijstjes sturen naar de organisatie van de Hall of Fame.
2: Hut van de Lubbe, ja, van de Dijk.
0: Hut van de Lubbe, zeker weten.
2: Hallo. Ja. En heel belangrijk, dat was de eerste die ik opschreef. De Golden Earring.
0: Oh ja, zeker weten.
2: Absoluut.
0: Absoluut.
2: Ook jarenlang natuurlijk. En ik weet niet of die alles met hun vieren maken. Of dat het alleen twee is. Net als Lennon en McCartney en Jagger en Richards. Maar die moet er ook zeer zeker bij. Ja. Ik stuur hem trouwens ook in een appje naar René. Die zegt meteen de sneeuwbaltrio. Maar ik denk niet dat die in aanmerking
0: komt. Toch niet?
2: Nee, dat denk ik als niet.
0: Oh, wel jammer. Het zou wel leuk zijn als er toch dat ze erop zouden staan.
2: Ja, toch wel.
0: Ja, vind ik goed.
2: Nou, mocht er dan mensen zijn die een optie hebben van... die moet er echt bij. Stuur dan even een appje naar ons. Wij zorgen dat alles dan in Hilversum bij Beeld en Geluid terechtkomt.
0: Zo is het.
2: Want er is zoveel mooie muziek gemaakt. En je noemde de naam al eventjes. En die gaan we dan ook gewoon draaien natuurlijk.
0: Oh, Bram Vermeulen.
2: Ja, dat dacht ik. Zet hem even iets harder. De koptelefoon even lekker stevig op je oren gedrukt. En luister naar De Steen.

0: Bram Vermeulen, dat met De Steen. En dat allemaal naar aanleiding van natuurlijk de Wall of Fame. Er komen wel een paar reacties binnen, Marita.
1: Ja, die Wall of Fame wordt natuurlijk vanavond onthuld, hè, met die 10 eerste namen van songwriters, liedjeschrijvers van Nederland. Er is ruimte voor 120, dus daar kan nog meer bij, dachten wij. Dus kom maar door met die leuke suggesties.
0: Ja, en ik heb nu iemand aan de telefoon. Ja, goedemorgen, Radio Drenthe.
2: Goedemorgen, Harma Terwisga.
0: Harma, mooi.
2: No. Ja, mooi. Misschien zanger is zo mijn naam.
1: Oh. Ja, tuurlijk.
0: Maar schreef hij haar eigen liedjes?
1: Dat weet ik eigenlijk niet zo goed.
0: Daar zit ik
2: dat
0: dan.
2: Dat weet ik ook niet.
0: Nee, daar zit ik een beetje over naar te denken. Ja, Marita, die roept dan ook meteen MK Marina.
1: Ja, maar schreef hij ook haar eigen liedjes? Dat weet ik
0: niet.
1: En we krijgen nu via Pieter nog een appje. En die zegt, dat dagje van Pierre Kartner, vader Abraham.
0: Ja.
2: Ja.
1: En Henk zegt Dick van Altena.
0: Dick van Altena, natuurlijk.
1: Ja,
2: en die ken ik zo niet.
0: Nee, die heeft heel veel, die heeft 1000 liedjes gemaakt.
2: Oké.
0: Echt, die ongelooflijk veel. En wat denk je van Ede Staal?
1: Ja.
2: Ja.
0: Die kan er ook wel op, denk ik, of niet?
2: Ja, die past er wel bij. Zeker.
0: Nou, in ieder geval, wij hebben jouw suggestie genoteerd.
2: Oké.
0: Hey, hartstikke bedankt.
2: Ik hoor het wel. Oké.
0: Goed voor nadenken. Ja, mooi zo. Nou, zo komt er nog wel wat binnen. Ik zag net ook in mijn ooghoek nog mooi Wark nog binnenkomen.
1: Maar wel met een vraagteken.
0: Wel met een vraagteken, maar nou, waarom niet? Uiteindelijk. Maar natuurlijk niet in Nederland heel groot, meer in het noorden. En toch een bepaalde club, toch?
1: Mm. Ja. Ja.
0: Nou, goed zo. Mocht er nog opties zijn, je mag altijd even een appje sturen naar 0592-33-1188. Dat is het mooie van een lijstje. Je vergeet altijd wat.
1: Ja, het is altijd zo.
0: Ja, de telefoon gaat alweer. Goed zo. Nou, pakken we zo wel even op. Straks eerst tijd en ruimte voor het nieuws uit de regio. En dat doen we na Split Ends.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
5: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
6: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies? Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Het is even over 11:30. Marita nu met het nieuws uit de regio.
10: Goedemorgen. Het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van de WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe zit net als de meeste gemeenten in Nederland krap bij kas. Om geld te besparen heeft ze een onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. Daaruit blijkt dat er tot 1,4 miljoen euro bespaard kan worden door strenger te kijken wie in aanmerking komt. De raad stemde al in met de begroting en dat kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. En ook wordt getwijfeld aan hoeveel geld de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. Stichting De Zonnebloem wil in de gemeente Westerveld uitbreiden naar Diever, Dwingelo en Havelte. De organisatie die activiteiten organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking is al jarenlang actief in Vledder. Om de uitbreiding mogelijk te maken zijn wel tientallen nieuwe vrijwilligers nodig. En daarom organiseert De Zonnebloem eind september twee vrijwilligersavonden om belangstellenden te informeren en enthousiast te maken. En een spannende dag morgen voor Henny Bork uit Westerbork, want ze mag namelijk naar Prinsjesdag. Samen met dorpsgenoot Gerard Fiskaal zit ze tijdens de troonrede op het balkon van de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. Nou, de twee vormen samen het hart van het bestuur van de Stichting Verkeersregelaars Midden-Drenthe. En daarom zijn ze uitgenodigd voor Prinsjesdag. Ja, en daar ga je niet zomaar blanco in, want dat vergt wel wat voorbereiding, zegt Henny Bork.
11: Ja, ik lees een beetje de eerst al een keer op een computer in me uitdraaien. Van wat voor kleding dragen ze allemaal op zo'n feest. En

0: Ja, dan lees je de verhalen allemaal. Ik heb helemaal dus een, het heel programma, wat er allemaal gebeuren gaat en zo. Nou ja, dat lees je allemaal door.
1: En samen, Henny en Gerard, zitten ze op het balkon. Rij 1, stoel 9 en stoel 11. Dus goed opletten morgen, Wim. Wie weet zie je ze nog wel zwaaien.
2: Als je dat zegt, moet ik toch aan de Muppets denken. Ik weet niet, Wim.
1: Dat is heel flauw. Ik wou nog even zeggen dat het tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
2: En vanmiddag gaan ze nog even was- en watergolven.
1: Ja, denk ik wel. Kleding uit.
2: Leuk. Het weer dan nu met Hans Dienhuis.
3: We zitten onder een zwakke ruggetje van hoge druk. Maar dat lukt de zon vandaag niet om te bewolken. Weg te houden. Het weerbeeld is gemengd met later vandaag een trend naar wat meer wolken en misschien een losse lichte bui richting de avond. Voor het zover is, wordt het 21 of 22 graden bij nauwelijks wind.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Zoekt een relatie.
8: Perfectionistisch.
7: Mentaal kwetsbaar.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Autotaalglas zit echt overal.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids.

0: is de Rijksradiodistributiedienst met een programma verzorgd door de OPMC, de omroep van het Provinciaal Militair Commissariaat.
1: Hier is de regionale omroep Noord en Oost.
2: Radio Drenthe 90.8. 80 jaar bestaat de regionale omroep in het noorden, waarvan Radio Drenthe zich in 1989 als zelfstandige omroep afsplitste van Radio Noord. En tot het eind van het jubeljaar presenteert Sjoerd Looijenga speciale opvallende, ontroerende of gewoon hele leuke fragmenten uit de omroepgeschiedenis. Sjoerd, een hele goedemorgen.
3: Ja, ook goedemorgen. Ik wil weer eens terug naar die beginjaren van Radio Drenthe met een programma dat ook nu nog steeds bestaat. Dan weet jij wel waar we het over hebben.
2: Dat moet ongetwijfeld Hamilton zijn.

0: klinkt als echt als muziek in de oren, volgens mij. Het oudste programma van Radio Drenthe. En dat was de tune van Hemeltiet. En die is gewoon gebaseerd op het Drents volkslied, hè?
1: Ja. Ik heb u lief. En ook nog het deeltje dat er weer in zit van Op de Grote Stille Heide. Zit er ook nog in als melodielijntje. Ja. Het is zeg maar de oertune, bedacht en uitgevoerd door Henk Bemboom. De naam is al vaker genoemd. Een iconische tune voor een iconisch Drentstalig zaterdagochtendprogramma. Hemeltiet start in het voorjaar van 1991. Dat is 2 jaar na de oprichting van Radio Drenthe. Jawel, dat is inmiddels 35 jaar geleden.
0: Oké, dus als ik jou zo goed hoor, dan viert dit programma dit jaar een jubileum. En het programma is in de loop van de jaren volgens mij toch een paar keer van opzet veranderd, hè?
1: Ja, wel altijd op de zaterdagochtend. In het begin vanuit de studio met een verslaggever vanuit de provincie. Maar vrij snel reist het hele circus, het hele programma met alle programmamakers en techniek, elke week live naar een locatie ergens in Drenthe. Ja, dat is meestal een dorpshuis, een lokaal café. Je bent natuurlijk vanwege de sfeer. Cultuur en verenigingsleven willen we laten horen aan de luisteraars. Hennie Kuijer is dan vaak in die eerste jaren de verslaggever die op pad gaat. Dat doet ze dan met een telefoonsetje, met een haspel, een lange kabel eraan. Ja, dat gaat soms wel een beetje met vallen en opstaan.
2: En dan treden wij zelf op en Orient Express, dat is Neus van de Zand van de volksmuziekgroep in het noorden. Maar helaas is dat ook al uitgevolgd.
3: Zo passen hier in Orient.
2: Hallo. Volgens mij probeerde ondertussen iemand een telefoonlijn te gebruiken. Wil iemand die telefoonlijn heel snel neerleggen? Ik denk dat we eruit
4: gaan. Geen technische storing.
2: Ja, hallo. Harm, ik ben er weer.
4: Ben je er weer, Annie?
2: Ja, want...
0: Mooi. Hemeltiet in 1994. En Hennie Kuijer inderdaad, die spreekt duidelijke taal. En dat betekende gelijk einde telefoonverbinding. Natuurlijk hadden wij toen nog niet de mogelijkheden die we tegenwoordig allemaal op het gebied van verbinding hebben.
1: Hè? Ja, maar ook met de telefoon, of in dit geval zelfs met een mobielefoon, kan je hele leuke dingen laten horen. Bijvoorbeeld hier, verslaggever Albert Haar. Hij is boven Vliegveld Eelde live in het programma Hemeltiet uit een vliegtuigentrap gestapt.
5: Het gevoel is heel opluchtend, want hij naar beneden gaat eerst met de vrije val. Dan maakt hij een geweldige snelheid, hij is een geweldig geraas en zo. En dan gaat die parachute open, dan heeft hij net het idee dat hij naar boven toe gaat, in plaats van naar beneden. En dan wordt het opeens heel rustig. Op dit moment kan ik prachtig naar beneden kijken. Ik kijk over heel Eelde en we zitten boven mijn vijver die ongeveer. Het is niet de bedoeling dat we doorin terechtkomen. We draaien op dit moment wat. En ik zie ook de andere springer die al een heel stuk naar beneden is. Over...
0: Mooi man. Uit een vliegtuig gestapt in dit geval. Albert Haar als parachutist op Eelde. Mooi man. En gevecht met de zwaartekracht. Best een stoere bijdrage, toch?
1: Ja, hij deed het vrijwillig. Ik zei getrapt, maar dat was het wel een beetje. Want we moesten het was nog discussie wie de sprong zou wagen. En toen werd hij als vrijwilliger aangewezen, zeg maar, weet ik nog. Ja, Hemeltiet op locatie. Je mag zeggen, een ware happening. Ja, vaak presenteert Hennie Kuijer die feestjes op de radio.
4: Hennie Kuijer en Dick Blanke, die zitten de komende 3 uur gezellig bij elkaar in de klas. Wel een hele grote klas, want die besteedt uit een feesttent. En die feesttent stiet in Zwinderen ter gelegenheid van het 100 films.

0: ontvangen in het programma Hemeltiet.
1: Ja, goedemorgen volk. Welkom bij Hemeltiet. Ditmaal Harmzerendal vanaf Zwinden. En dat ligt in de gemeente Oosterhessel. Aan de Hoge Veense Voort vanmorgen rijden vissers die als de hengel en de spullen net uitstallen. Want zij probeert de vrouwen een mooi vis mee te brengen. Maar hier ben ze niet aan het vissen, hier ben ze in feeststemming. Niet omdat de Pinkstervakantie in zicht is. Niet omdat de andere dingen op stal stort voor de komende dagen. Maar omdat de scholen 175 jaar bestiet. Een grote tent, Harm heeft al gezegd.
2: Prachtig, mooi gezet. Hemeltiet op locatie. En Henny, dat was natuurlijk wel een van de absolute steunpilaren. En presenteerde het programma maar liefst 25 jaar lang. Vanaf de start in 1991 tot haar pensioen in juni 2016 was dat.
3: Ja, maar er waren wel meer legendarische namen die aan dit programma Hemeltiet waren verbonden. We hoorden dus al Albert Haar. Hij was trouwens ook vaak de regisseur van het programma. Natuurlijk Harm Dijkstra, ene Wim Boer. Ja. Kan dat ook nog?
2: Ja, er ligt iets van bij. Ja,
3: ja. En de man die tegenwoordig in de Pyreneeën een giet, oftewel een chambre d'hôte runt, Dick Blanke.
4: Het millennium uit met Hemeltiet. Smorgens vroeg al op Oudejaarsdag. Een feestprogramma met de mooiste moppen van dit millennium.
5: Man die had een nette zoon, die kon om geen mens koffie. En nu zeg je knie in de bek.
1: En met millenniumgedichten van onze lustra's. Je kijkt, Dick, dit is een mooie. We hebben nou ook een stofzuiger en wasmachine en dreuger bovendien. En dan de computer al, zeg ik, glieken der dogies, s'nachts van begrippen.
4: Ja, en die lustra die dit maakt, die mag ook komen. All yours morgen.
1: Ja, en in Café Schik verwarkt ze de goede voornemens in een eigen millenniumlied.
6: Ik schijt met roken, dat zeg ik je met elkaar.
4: Kortom,
1: veel gezelligheid,
4: veel schik,
1: veel leuriekrappen
4: en een surpie.
1: Oudejaarsdagjaren.
4: Een opsteker van het jaar.
1: En Jan Zuidrente met de Tuxens.
4: Oudejaarsdag tussen 9 en 11 in de Millennium Hemeltiet.
2: Prachtig. Dave Blanke in de jaren 90, een van de toch wel de bekendste Drentstalige stem van de omroep. En hij promoot hier dus de speciale millennium-uitzending van Hemeltiet.
3: Ja, Hemeltiet, best wel een raar woord. Vooral voor de niet-Drentstaligen. Mm-hmm. En wat heb ik dat vaak moeten uitleggen aan mensen in de rest van Nederland? Bijvoorbeeld als we weer eens jingles moesten inzingen voor Hemeltiet. Bijvoorbeeld in uw studio in Brabant in Geldrop in 2019.

0: klopt niet. En herken ik daar dan niet de vorig jaar overleden zanger Edward Rekers?
1: Jazeker. Die kwam uit het oosten, sprak ook Neder-Saksisch. Dus die begreep wel wat Hamilton was. Maar de rest van het koor lag iedere keer in een deuk als alleen maar het woord hoorde. Hamilton. Als jij dat nou moet uitleggen, Wim, waar staat het nou voor? Hamilton.
0: Ja, ik krijg die vraag natuurlijk ook wel regelmatig. Wat is nu Hamilton? Wat is Hamilton? Nou, aanhemmelen. Dus vaak op zaterdagmorgen. Inderdaad, dan moet de boel aan kant. En ik weet nog donders goed, bijvoorbeeld mijn oma op zaterdag. Dan ging de krulspelden in en dan werd de baande die werd geveegd. Hè? De baandedeur werd dan schoon en de oprit en dat soort dingen meer. Alles werd even goed afgesopt en dat was Hamilton.
1: Ja, alles aan de kant eigenlijk, dat is het vooral. Ja. Tiet voor Hamilton. Tiet in 2014 vindt de programmaleiding het trouwens wel een goed idee om een nieuwe, moderne programmatune voor Hamilton te introduceren. En daarin dan gelijk uit te leggen waar het programma voor staat.

0: Hamilton. In 2014 hebben we het dan over. Ik ben er ook nog wel met een hele nieuwe tune. En ingezongen door niemand minder dan onze eigen Martijn Lubbers natuurlijk. Hè?
1: Ja. In de studio van het Media Atelier in Emmen. Ze hadden best wel hun best gedaan om het programma een nieuwe frisse draai te geven. Alleen, ja, niet alle luisteraars vinden dat. Een klein Drents stormpje steekt de kop op. Sommigen eisen zelfs dat de oude tune van Henk Bemboom weer terugkeert op de zender.
0: Hamilton, anno 2026, dus al 35 jaar op de zaterdagochtend te beluisteren. En tegenwoordig ingevuld door Harm Dijkstra en Leonie van der Werf, die afgelopen zaterdag 10 jaar hier achter de microfoon zat. En dit was weer een mooi terugblik op 35 jaar Hamilton. Sjoerd, zullen wij dan in dit geval in stijl af gaan sluiten?
1: Ja, toch maar met die muziek, hè, die onverbrekelijk verbonden is aan Hamilton. Zo, muziek zoals in 1991 werd geïntroduceerd. Er bestond in de loop van de jaren zoveel vraag naar deze tune dat het nummer speciaal gecomponeerd en gemaakt door Hamilton zelfs op CD.

0: is uitgebracht. In 1991 was dat. Voor iedereen die de cd nog zoekt, de titel is... De populairste herkenningsmelodieën en liedjes... ter gelegenheid van 10 jaar Radio Drenthe uitgebracht.
1: Mooi zo, dankjewel. Tot volgende week. En voor de luisteraars, zet dan nu je cassette-recorder maar aan, denk ik.
0: Ja, tot volgende week.
1: Komt-ie.

0: Rupert Holmes en dat met zijn hem. Ik vind dat een leuk onderwerp met Sjoerd altijd, over dat 80 jaar geschiedenis.
1: Het is altijd leuk. Het maakt eigenlijk ook helemaal niet uit waar hij mee komt, met wat voor thema weer, want het is altijd gewoon heel erg leuk en interessant. En dan met die audiofragmenten erbij. Hartstikke leuk.
0: Van vroeger.
1: Van vroeger. Ja,
0: en dat is mooi dat dat allemaal dan ook bewaard is gebleven. Ja. Op dit moment zijn ze ook druk bezig om alles nog te digitaliseren. Want helemaal het ligt zo nog op die bakkelieten platen, zeg maar.
1: Ja.
0: Het is leuk.
1: Het is hartstikke leuk.
0: We kunnen volgens mij wel nog 30 jaar vooruit, denk ik.
1: Ik weet het.
0: Nou, in ieder geval dit jaar gaan we nog sowieso tot de start van de Dresden Dunes. Dat gaan we daarmee door.
1: Hartstikke leuk.
0: Hey, we hadden het over de Wall of Fame. En er kwamen toch nog wel wat reacties. Waar dan wat namen erbij gezet. Nou, Huub van der Lubbe, van der Dijk bijvoorbeeld. Annie M.G. Schmid. Ja. Die er voor ons zeker op moest. Vooral omdat het aantal dames wat ondergewaardeerd is.
1: Zeker weten.
0: Harry Musquet en Daniel Lohuis.
1: Ja.
0: Mogen er zeer zeker op. Nou, mooi werk van iemand mee. Ja, dat is een twijfelgeval. Had jij nog iets wat binnenkwam? Of?
1: Nou, veel mensen die het eens zijn met de keuze om Pierre Gardner erop vast te leggen.
0: Absoluut.
1: Even kijken, hadden we nog meer?
0: Pierre Gardner mag wel volgens mij een aparte muur hebben, denk ik.
1: Ja, denk ik ook wel.
0: In dit geval.
1: Jan Smit kregen we ook nog binnen.
0: Ja, en Jan die heeft natuurlijk wel heel veel liedjes zelf gemaakt, dat zou je niet denken. Ja. Maar aan de andere kant dingen van, als je half vol een dam erop zet, dan werkt het ook wel, toch?
1: Dan kan je ook wel de jeetjes pakken en
0: maar wat te denken van BZN?
1: Ja, zeker weten.
0: En wat te denken van The Cats?
1: Ja.
0: In dit geval?
1: Dan kan ook.
0: George Baker?
1: Ja,
0: komt dan niet helemaal uit Volendam, maar volgens mij het dorpje ernaast.
1: Ja, maar dat is ook natuurlijk een hele mooie liedjeschrijver.
0: Ja, dat dacht ik. Ja. Ik heb nog eentje gevonden.
1: Okay.
0: Die vond ik zelf wel leuk. En die komen dan niet uit Volendam, volgens mij. Maar die zijn ooit bekend geworden als de mensen achter Rubberen Robbie.
1: Ja.
0: De Nederlandse sterren, die stralen overal. Mm-hmm. Dat was een parodie op Stars on 45. Ook nog de Monotones met Mono. Ik weet niet of je dat nog weet. Mm-hmm. Maar die hadden ooit zelf een beetje, namelijk Catapult.
1: Oh ja, leuk.
0: Die hebben ongelooflijk. Volgens mij uit Leiden of zo kwamen ze
1: weg. Ja,
0: zo'n beetje Leiden en Katwijk in de regio.
1: Oh, leuk hoor.
0: Dus je gaat daar. Pieter Wilkens, die komt nog binnen.
1: Ja,
0: ook nog.
1: Oh ja.
0: Volgens mij moeten we morgen maar een vervolg geven, denk ik.
1: Nog wel even doorgaan.
0: Ik ga eruit in ieder geval met Catapult, Teenie Bopper Band.

0: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Voordeelhaartjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
1: Voordeelhaartjes.nl. Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl. Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
5: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50 cc en 190 cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
6: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
8: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
9: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
10: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
9: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Met Anouk Middel.

0: reanimeernummer bij uitstek, hè? Er is echt onderzoek naar gedaan. In 2008 deed een universiteit in Amerika onderzoek naar het effect van muziek bij reanimatie. En artsen en studenten die moesten reanimeren terwijl ze naar dit nummer luisterden. En ja hoor, ze hadden allemaal het perfecte ritme te pakken. En sindsdien is het een officieel instructiemethode-moment geworden. Deze Staying Alive van de Bee Gees.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een hele goedemiddag en wat fijn dat je luistert. Dat begint al lekker, hè, Milko?
3: Ja, ik bereik me voor op de rest van de komende 3 uur.
0: Ja, we moeten nog 3 uur. Hé, hey, een goed weekend gehad?
3: Absoluut, en jij dan?
0: Mooi. Ja, ik ook. Ja, ja hartstikke fijn. Maar ik vind het ook altijd wel weer leuk om te beginnen.
3: Tuurlijk.
0: Toch?
3: Ja, absoluut.
0: Ja. Hé, hey, wat is er aan de hand in Bijlen?
3: Ja, nee, er is een Albert Heijn, daar is daar ontruimd. Mogelijk zou er sprake geweest zijn van een brand. Bleek gelukkig loos alarm te zijn. Straks in bulletin, dan vertel ik je er ook meer over.
0: Ja, al het nieuws, jij houdt het in de gaten. Mocht er wat gebeuren, dan hoor je dat natuurlijk hier meteen op Radio Drenthe. En al het nieuws vind je dus ook op de site rtvdrenthe.nl en in de app. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Nou, ik ga je uitleggen waarom er gebakjes uitgedeeld worden in Gasselte Nijveen.
3: Dat is lekker.
0: Dat is toch fantastisch?
3: En niet hier in Assen.
0: Nou, vooralsnog niet. Maar misschien luistert er iemand in Assen die denkt van wat een leuk initiatief. Dat kunnen wij ook wel op poten zetten.
3: Nou, zou wel goed zijn.
0: Ja, daar hoor je zo meteen meer over. Aldert, ik ga contact zoeken met Aldert. Aldert is de hele dag op Tjak. Jij kan trouwens ook altijd een tip doorgeven. Hè, via opchak@rtvdrenthe.nl. Als er iets in jouw omgeving gebeurt waarvan je denkt, ja, daar moet een verslaggever bij zijn. Mail maar gewoon op opchak@rtvdrenthe.nl. Hij is voor de bijdrage van zometeen onderweg naar Peest. En wat daar gebeurt, dat hoor je rond. Nou, wat zal het zijn? 12:15, 10:01 of
3: zoiets,
0: zo?
3: Ja.
0: Het is maandag en op maandag hebben we altijd een hobby. En vandaag hebben we de speciale hobby van Nelleke. En wat dat is, dat hoor je tegen 14:45. En de hulplijn hebben we natuurlijk ook altijd even over ene. Maar die is leeg vandaag.
3: Jazeker, dus wat dat betreft vrije baan. Dus mocht je nou thuis zitten en zoiets hebben van, hé, ik zoek nog iets aan mijn verzameling. Ik ben bezig met een initiatief waar ik wel wat hulp mee kan gebruiken. Ik zoek vrijwilligers, verzoeken leden. Als je hulp nodig hebt, schakel ons in. En dan kom je in de hulplijn van vandaag nog. Dus lekker snel. Ja. 0592-33-1188. Bellen of appen. En dan gaan we dat regelen.
0: Ja, dan hebben we nog een plekje vrij. Nou, dat en natuurlijk heel veel lekkere muziek, hè. De komende uur op Radio Drenthe. Cyndi Lauper heb ik zo klaarstaan. Maar eerst deze voor Robbie Williams.

Cyndi Lauper and Time After Time in de voorhoorde Robbie Williams en Candy. Ja, ik had het er net al over. In Gasselte Nijveen deden ze gebakjes uit. En jij kan zorgen dat iemand een gebakje krijgt. Dan moet je dat wel even aangeven voor komende vrijdag. Maar dan staat er gewoon een gebakje voor je klaar.

0: bij de bakker of brengt iemand het gebakje naar diegene toe. Nou, ik vond het zo'n leuk initiatief dat ik dacht, ik moet even googlen wie erachter zit. Corina Hassing, een hele goede middag.
1: Ja, hoi, goedemiddag.
0: Van wie gaat dit uit? Wie regelt dit?
1: Ja, de dorpscoöperatie De Brug, die heeft deze actie bedacht.
0: Wat ontzettend leuk. Hoe werkt dat?
1: Nou ja, je kunt je opgeven bij ons dorpsloket. En dan kun je iemand aan of iemand zeggen van, nou, ik vind het leuk om met jou eens een keer een gebakje te eten. Nou, dan geef je dat door aan het dorpsloket. En dan ligt er op een bepaalde datum ligt er een gebakje voor je klaar. Die kun je ophouden bij Bakker Timmer hier in het dorp. En dan ga je gezellig met diegene een bakje doen en een gebakje erbij. En mocht je niet iemand hebben die het voor jou doet, maar je vindt wel leuk van, nou, ik zou het superleuk vinden als iemand bij mij komt om met een gebakje, dat ik gewoon eens een keer iemand op visite krijg, dan kun je ook opgeven. En dan komt iemand met het gebakje bij jou.
0: Nou, wat leuk. Waarom doen jullie dit?
1: Nou, dit is wel eens vaker. Deze actie hebben we wel eens vaker in het dorp. En we hebben eind september is het ook de week van de eenzaamheid. En nou, toen hadden wij zoiets van, dan is dit ook best wel weer een hele leuke actie. Omdat mensen dan toch eens een beetje naar elkaar toe komen. En nou ja, wij sponsoren dat dan met een gebakje.
0: Ja, superleuk. Maar je hebt het dus al eerder gedaan. Hoeveel gebakjes zijn er toen uitgedeeld? Weet je dat zo?
1: Ja, ongeveer zo'n 30.
0: Oh,
1: ja.
0: Dat is hartstikke mooi, hè? Toch? Voor een dorp als Gassen te Nijveen. Worden er verder nog dingen georganiseerd in die week? Die week tegen eenzaamheid?
1: Wat ons betreft, van De Brug betreft, niet zozeer.
0: Nee, oké, maar dit is een hartstikke mooie actie. En ik zei het net al, mensen die dit horen, die kunnen zich nog opgeven voor komende vrijdag.
1: Ja, voor de 18e. Ja. Voor de 18e en dan de donderdag en vrijdag 24 en 25 september. En dinsdag en woensdag 29 en 30 september. Dan kun je het gebakje bij de bakker ophalen. En dan die dagen kun je met elkaar een gebakje eten.
0: Nou, superleuk. En dat is alleen voor mensen in Gassel ten Nijveen.
1: Ja.
0: Ja, dat dan weer wel. Kan dit ook ergens nagelezen worden of zo? Dat iemand nog even rustig dat adres op kan zoeken waar je kan opgeven?
1: Ja, het staat ook wel op onze website. Van de dorpscoöperatie en van het dorpsloket.
0: Ja, en als je inklopt gebakje Gassel ten Nijveen, dan kom je er ook wel, denk ik.
1: Ik denk het wel.
0: Mooie actie in ieder geval. En ik hoop dat vele dorpen volgen, want dit is hartstikke leuk. Corina, dankjewel en veel plezier volgende week.
1: Ja, is goed. Doei.

0: vallen op
1: Blijenberg.nl.
2: Oh, die van die deuren.
1: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
3: Poef, doe, zie en beleef tijdens Van der Veen op Stelten. Van vrijdag 25 tot en met zondag 27 september staat in Assen Warenhuis Van der Veen in het teken van een weekend vol activiteiten. Geniet van een knallend optreden van Mooi Vark en de DJ Jari Live. Inspirerende kookdemonstraties. Met daarnaast volle proeverijen, activiteiten en mooie prijzen om te winnen. Nieuwsgierig naar wat er nog meer te doen is? Kijk op vanderveen.nl. Kom langs en beleef het zelf. Tijdens Van der Veen op Stelten.
4: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
5: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen... overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring... heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
6: Even over 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
7: Goedemiddag. De Albert Heijn aan de Weverstraat in Bijlen is vanmorgen kort ontruimd geweest... omdat er mogelijk sprake zou zijn van brand. Het was uiteindelijk loos alarm. Dat bleek na controle van de brandweer. Na ongeveer 3 kwartier mocht iedereen de winkel weer in. Het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van WMO opnieuw tegen het licht te houden, kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe zit, net als de meeste gemeenten in Nederland, krap bij kas. En om geld te besparen heeft zij een onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. Daaruit blijkt dat er tot 1,4 miljoen euro bespaard kan worden door strenger te kijken naar wie er in aanmerking komt. De raad stemde al in met de begroting en dat kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie die vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. Ook wordt getwijfeld aan hoeveel geld de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. En een spannende dag morgen voor Henny Bork uit Westerbork. Ze mag namelijk naar Prinsjesdag. En samen met dorpsgenoot Gerard Fiscaal zit ze tijdens de troonrede op het balkon van de Koninklijke Schouwburg van Den Haag. De twee vormen samen het hart van het bestuur van de stichting Verkeersregelaars.

0: de Drenthe. En daarom zijn ze uitgenodigd voor Prinsjesdag. En daar ga je niet zomaar blanco in. Dat vergt natuurlijk wel wat voorbereiding, zegt Henny Bork.
1: Ja, ik lees een beetje de eerst al een keer op een computer in uitdraaien. Van wat voor kleding dragen ze allemaal op zo'n feest. En dan lees je de verhalen allemaal. Ik heb helemaal dus het hele programma, wat er allemaal gebeuren gaat en zo. Nou ja, dat lees je allemaal door.
0: Ja, aan de voorbereiding kan het dus zeker niet meer liggen. En ze zitten samen op het balkon op, ja, misschien wel de beste plekken van huis. Rij nummer 1, stoel 9 en 11. Dus als we goed opletten, dan kunnen we ze misschien nog spotten. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website. rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe-app.
2: Dankjewel, Milko. Even naar onze weerman, Hans Nienhuis. Hans, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, ik wil graag weten natuurlijk wat voor weer het morgen Prinsjesdag wordt, maar eerst vandaag. Vertel.
3: Nou, vandaag is het een best vriendelijke dag. Ik denk dat je nog niet helemaal buiten bent geweest de laatste paar uur, want anders had je het wel gemerkt. Het is een graad of 21 en dat gaat misschien nog een graad bijkomen. We kunnen tot 22 graden gaan vandaag. En die hoge bewolking die er zit, die schermt de zon wel af, maar dat lukt niet opnieuw. De hoge bewolking schermt de zon wel af, maar het lukt die bewolking niet om de zon helemaal weg te houden. Dus we hebben een fletse schaduw op de grond. Eigenlijk voelt het buiten heel vriendelijk aan, omdat er ook vrij weinig wind bij staat. En dat blijft nog een paar uur zo. Vanuit het zuiden komt er wel wat meer bewolking onze kant op. En in de tweede middaghelft loopt het waarschijnlijk dicht met echte bewolking. Of dichte bewolking waarbij je de zon niet ziet. Het zou zelfs kunnen dat er een lichte bui zich ontwikkelt. Maar ik verwacht daar niet al te veel van eigenlijk. De meeste plekken houden het gewoon droog vandaag en een hele vriendelijke, kalme najaarsdag.
2: Ja, ik kan inderdaad vanuit de studio, als ik nou 30 meter door alle ramen heen kijk, het zonnetje zien. Dus dat blijft nog wel even mooi.
3: 3, 4, 5 ramen verder. Ja, of zo.
2: Precies, maar het ziet er heel vriendelijk uit inderdaad.
3: Ja, hey,
2: maar wat kunnen we vannacht en morgen dan verwachten?
3: Die bewolking wordt steeds dichter en vannacht is het wisselend bewolkt eigenlijk. Er vallen wel opklaringen in, maar als je onder de bewolking zit, dan is het ook echt wel dichte bewolking. Blijft wel droog en het koelt niet verder af dan een graad of 14. Dus geen mist vannacht en al dat soort dingen, dat doet zich helemaal niet voor. En het is de aanloop naar een vlaagje warme lucht die vanuit het zuiden onze kant op komt. Boven Frankrijk ligt die vandaag al wat te broeien. Je voelt de eerste beginselen vandaag ook al, want we hebben al een zuidenwind nu. Maar morgen komt er nog wat bij, die temperatuur. We gaan naar 23 of 24 graden. Echt een bijna zomerse dag, half september. Op zichzelf niet zo bijzonder, maar wel heel welkom, want het valt precies op Prinsjesdag.
2: Ja.
3: En het lijkt erop dat ook het zuidwesten van het land nog net iets meepakt. Ook al komt daar de koelere lucht eerder binnen dan bij ons. Wij hebben nog profijt van die warme lucht tot in de namiddag. En dan pas gaat het bij ons onstabiel worden en ontwikkelen zich een paar buien. Nou, die buien, ik verwacht er geen onweer bij. Maar hier en daar kan het wel gewoon een regenbui zijn. Dus hou morgenavond toch rekening met her en der een bui. Daarna op de weerkaart zien we dat er woensdag, achter eigenlijk een buiige, ja, het is een oud front wat er passeert, er zit weer koelere lucht achter en woensdag is het een graad of 19. Westenwind, matige westelijke wind en dan hebben we een mix van zon, scherpe opklaringen en af en toe is een bui. Ook dat zijn weer lichte buien, ik stel het niet al te veel voor, maar je kunt er wel nat van worden. Mooie schone lucht, mooie blauwe luchten, dus ook met witte wolken erin. Tweede helft van de week vanaf donderdag. Dan wordt het toch weer wat zuidwestelijker allemaal. Wisselvallig weer. We hebben elke dag wel wat neerslag. Maar ook hele dagdelen waarin het gewoon droog is. Donderdag lijkt vrij bewolkt te zijn. Heeft de zon weinig kans bij een graad of 18 tot 19. En vrijdag en zaterdag echt wisselend weer. Zon, bewolking en ook wat meer wind. De zuidwestenwind wordt dan kracht 4. Dus toch iets herfstiger.
2: Oké, nou eerst vandaag nog. Hans, dankjewel. Hè. Mooie dag nog.
3: Hetzelfde.
2: Hoi. Ja, waarom kijken er eigenlijk tientallen mensen naar de grond in Peest? Dat hoor je zo.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry bo, het is beauty.
7: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
8: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
9: Ga je bouwen

0: gerand.
1: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.

0: UB40 en Kingston Town.
1: Op Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: Niet in een town, maar vlakbij een town dan misschien wel. Albert, waar ben je precies?
3: Nee, ook dat niet, Anouk. Nee, ja, ergens tussen Narg en Dunnen aan de ene kant en Narg aan de andere kant. En dat is het Noordse Veld. En dat is een archeologisch mekka, heb ik mij laten vertellen. Echt, hier is... Klopt dat niet, Sjoerd?
4: Ja, je lacht ervoor. We weten nog niet, hè?
3: Oh, ja.
4: Dat weten we nog niet.
3: Ik meen dat hier al van alles van was.
4: Ja, nog geen piramide of zo. Dat nee, nog niet. Of meisje van Ieder hebben we ook nog niet gevonden.
3: Maar wel artefacten, stenen artefact. En zo.
4: Ja, daar weet Marcel van alles van. Ja.
3: Sjoerd en Marcel staat hier midden in het Noordse Veld, door een hele grote akker. Marcel, want je bent archeoloog, hè, begrijp ik?
5: Ja, dat klopt. Ik ben archeoloog en ik ben gespecialiseerd op Neandertaler archeologie.
3: Ja. En ben je hier sporen van vun?
5: Ja, sinds 2007. Toen hebben we hier op de akker een vindplaats ontdekt. Een soort kampementje, zeg maar. Ja, we hebben bijna 20 jaar rondgelopen. Allerlei vondsten verzameld. En nou, nu is het eindelijk zover. Na 15 jaar, waar we in 2011 hier ook gegraven. Ja, ja. Nu gaan we eindelijk weer de grond in.
3: Ja, want jullie hebben dat heel lang geheim proberen te houden. Hè? Dat is ook vrij goed gelukt volgens mij.
5: Dat is heel goed gelukt. En dat deden we met name om het bodemarchief hier te beschermen. Zodat niet iedereen hier komt zoeken en spul meeneemt.
3: Ja, precies.
5: Nee, klopt.
3: Ja. En jullie hebben al heel wat fun. Wat heb je bijvoorbeeld fun?
5: We hebben bijna ruim 700 vuurstenen werktuigen gevonden van de Neandertalen. Waaronder 40 vuistbijlen. En dat zijn de karakteristieken.

0: slachtgereedschap van de Neandertaler.
1: Maar help me even een periode, ja. Want dat is toch al een hele poos
0: geleden? Dat is heel erg lang geleden, dat is ongeveer 50.000 jaar geleden.
1: Kijk hem hier. En hoe weet je dat zo zeker dat het in die periode komt?
0: Nou, dat kun je zien aan de vorm van de werktuigen. Want vuistbijlen zijn kenmerkend voor Neandertalers. En ze zijn ook behoorlijk verweerd. Die hebben 50.000 jaar in de bodem gelegen, dus die zijn niet vlijmscherp meer.
1: Nee. En wat is de reden dat, want jullie gaan hier verder met afgraven, dat het nou niet zo geheim meer is? Ik zie zelfs een grote kraan staan. Ja, dat nou, archeologisch onderzoek met kraan, dat is ook wel bijzonder.
0: Nou, wat zij doen is alleen de bovengrond eraf graven, de bouw voor. En daarna, vanaf morgen, dan komen er allerlei vrijwilligers en die gaan ons meehelpen met het troffelen van de bodem.
1: Ja. Ik vreugde die man alleen net van, goh, je hebt er al wat afgraven. Heel wat fun.
0: Nee, zo snel gaat het niet. Want al die big bags, zoals dat heet, die moeten allemaal nog gezeefd worden.
1: Oh ja, ik kan zeggen, het wordt wel bewaard.
0: Ja, absoluut. Dat gaat allemaal over de zeven. Daar blijven de stenen en vuurstenen over en die ga ik allemaal bekijken.
1: Ja. Er zit maar een kleine bouw voor op halve meter. Misschien is het van gebeurd. Er zit hier rode grond.
0: Nou, als het goed is, zit hieronder nog onverstoorde grond. Dat proberen we juist uit te zoeken. Ja. Hoe de bodemopbouw in elkaar zit en of we op een dieper niveau nog Neandertalresten vinden.
1: Ja, ik vind dat wel interessant. Want ik zie daar ook een zwarte lijn door die bouw voor. Wat is dat dan?
0: Nou, dat is waarschijnlijk een oude greppel geweest. Daar kom je natuurlijk ook tegen van eerdere ontginningen. Dus we moeten eigenlijk nog een stukje dieper en dan komen we op het goede niveau. Ja. Spannend.
1: Dus hoe diep ga je dan, denk je?
0: Nou, dat kan wel een meter, anderhalve meter worden.
1: Oké.
0: Ja, we zijn nog lang niet klaar.
1: Sure, ik zeg al, het giet dan een beetje met de bodem. Bij, zou je al zeggen. Archeologisch onderzoek met een grote kraan. Ja. En die zoekt er zelf vrijwilligers bij, of niet?
2: Nee, dat is bij de archeologische afgraving. Okay. Dus vrijwilligers die werken dan zeg maar 2 dagen mee. En die hebben zich daarvoor opgegeven en dat zit helemaal vol.
1: Ja.
2: Dus dat kunnen mensen...
1: Dat wil iedereen wel.
2: Dat wil iedereen wel, ja.
1: Dat giet er wel lekker een holwest met schuppie dan. Hoe giet dat dan? Wat is
2: ja, met een troffel. Dat gaat echt laagje voor laagje. Moet je ook voorstellen, dat elk laagje die je weghaalt is misschien wel een paar duizend jaar. Hè?
1: Ja.
2: Dus dat is natuurlijk... Je gaat, als je steeds dieper gaat, heb je ook steeds meer in die tijd ga je naar beneden toe.
1: Ja.
2: Dus je verstoort het natuurlijk ook.
1: Ja, het is gewoon een akker. Ik bedoel, er zit nog een groenbemeester in, dus die worden gewoon gebruikt. Het is van een boer, neem ik aan, of niet? Het is, wie is eigenaar hier dan?
2: Het is Prolander van de provincie.
1: Ja.
2: Die is eigenaar. Maar het wordt nog wel zeg maar voor de pacht uitgegeven aan een boer.
1: Ja, ja. Die mag er de komende jaren niks op doen, begrijp ik.
2: Daar weet ik niks van. Oh.
1: Dan kom ik weer bij de archeoloog.
0: Nee, weet ik ook niet. Ik weet dat het vorig jaar is aangekocht namens de provincie.
1: Ja.
0: Hè, vanwege het belang van dit gebied ook. Want dat sluit natuurlijk heel mooi aan op het Noordse veld. En de bedoeling is dat ze hier in de komende jaren een soort natuurplaats van gaan maken, zeg maar.
1: Ja. Maar goed, eerst al die dingen moet je opsporen hier, wat hier allemaal in de grond zit. Maar als ik je zo proeven, dat kan toch van een dorp best hebben, wat hier staan heeft in het verleden.
0: Ja, je moet niet zozeer aan het dorp denken, want dan denk je al gauw aan huisjes en hutjes.
1: Nederzetting?
0: Nee, kampement zou ik zeggen. Hè. Er zijn kleine plekjes in het landschap waar die Neandertaler heeft verbleven. En die is dan misschien maar een week geweest en is vervolgens weer naar een andere plek getrokken. Weet je veel, Norg of Rode of wat dan ook.
1: Het
0: zijn kleine pleisterplekken. Plaatsje van Neandertalers.
1: Ja, maar goed, als je zoveel vindt, dan hebben ze hier toch langer verbleven.
0: Ja, absoluut. Ja, dat kan over een periode van tienduizenden jaren zijn gebeurd.
1: Hier.
0: Ja. Zoals een populair gebiedje hier.
1: Ja, en dan gewoon een natuurgebied op dit moment. Dat is ook wel weer bijzonder.
0: Ja. We hebben heel veel geluk gehad dat natuurlijk die daken er lagen, anders hadden we het nooit gevonden.
1: Ja.
0: En op de duur is wel de bedoeling dat het dus weer teruggaat naar de natuur. Maar voor die tijd moeten wij eerst onderzoek doen. Hè. Dat is ook een verplichting.
1: Ja.
0: Dus kan niet, natuurontwikkeling kan hij niet zomaar gaan graven. Zonder dat wij hier zijn geweest.
1: En uiteindelijk, dus al dat spul wat hier gevonden wordt, dat wordt, neem ik aan, een keer tentoongesteld?
0: Ja, absoluut. Een deel ligt al in het Drents Museum, in de tentoonstelling over Neandertalers. En we gaan hier ongetwijfeld ook met de natuurplaats en Sjoerd gaan we nog wel een tentoonstelling organiseren. Het is absoluut de bedoeling. Ja.
1: Sjoerd, de meesten vinden het, behalve dat ze dan misschien niet metgraven mocht, want je zegt al, ze zit vol.
2: Ja.
1: Ze willen wel graag komen kijken. Mag dat ook?
2: Dat kan. Je kunt via de site DDNA kun je nog reserveren, maar er zijn nog maar een paar plekjes.
1: Oh. Dus dat is
2: al bijna uitverkocht.
1: Okay.
2: Wat dat betreft. En dat heet dan de expeditie. En dan nemen we mensen mee vanaf Donderbokamp hier.
1: Ja.
2: Nemen ze mee eigenlijk in een soort tijdreis helemaal terug naar de periode van de Neandertalers.
1: Ja.
2: Dus omdat je hier ook de raadhakkers hebt. Je hebt hier de karrensporen, de late middeleeuwen. Dus er zijn allerlei lagen van geschiedenis. Donderbokamp is natuurlijk van 1962 toen dat gebouwd is. Dus er zijn allemaal lagen in tijd. En daar nemen we het publiek in mee. En we maken een soort tijdreis. En die duurt ongeveer 2,5 uur, 3 uur.
1: Ja.
2: Afhankelijk van hoeveel vragen er worden gesteld natuurlijk. Ja. En dan komen ze hier ook bij de proefsleuven, bij de archeologen. En dan kunnen ze daar ook natuurlijk vragen stellen. Maar dan kunnen ze ook zien hoe ze aan het werk zijn.
1: Ja. En hoe vaak doe je dat dan? Want ik bedoel, je zegt, dat zit daar bijna...
2: Het is tot en met de 24e september.
1: Oké.
2: Okay. Ja. Oh, dus en deze week is het allemaal voor scholen, voor educatie, voor kinderen. Dus die komen hier naartoe en die krijgen ook de expeditie, zeg maar.
1: Ja.

0: Maar vanaf op de 18e is de opening van de educatieve grafheuvel. Dat is bij de natuurplaats. En vanaf de 19e is dan is er voor het publiek. Maar wat ik al zei, het is al echt uitverkocht.
1: Ja, ik snap dat dan.
0: Ging heel snel.
1: Nee, maar je zult er eens kunnen. Ik bedoel, het is eigenlijk zo in mijn handje. Het is wel, misschien wel zo'n 8 bunder hier wat hier ligt.
2: Ja, 20 hectare.
1: En word je dat ook helemaal afgeraden?
2: Nee. Archeologen gaan ervan uit dat we willen liefst bewaren in de bodem wat erin zit. Dus okay. We willen zo weinig mogelijk verstoren.
1: Oh, ik was toch roos nieuwsgierig wat er allemaal
2: gevoelsmatig zou ik zeggen van graaf die hele akker maar aan. Ja, maar zo werkt het niet.
1: Nee,
2: we willen stukken die goed bewaard zijn gebleven in de bodem, die blijven liggen voor toekomstige generaties. Ja. En we zijn nu op een paar plekjes. Als je achter je kijkt, die putjes zijn maar 2 bij 4 meter. Nou, op 20 hectare is dat helemaal niks.
1: Nee.
2: En we gaan op die plekken kijken van wat gebeurt er in de bodem en hoe goed is het bewaard gebleven. Oh. En aan de hand daarvan is het de bedoeling om in de loop van de jaren er een monument van te maken.
1: Oh, spannend, man. Zoek nog maar één keer de website. Voor die ene man, die vrouw die als missie naar terecht kan.
0: D-DNA.
1: Oh, kijk toch voor dat archeologische mekka wat ik hier zeg. En ook dat kandidaat wist er wat bij. Want het kans is klein dat je überhaupt nog toelaten wordt hier.
3: Nou, ik zie het. Prachtige beelden ook, Aldert. Jij stapt weer in de auto en je gaat weer op tjak, hè?
1: Zeker wel.
3: Doei.
1: Absoluut.
3: Heb ik het nou over beelden op radio? Ja, je kan altijd meekijken hè, als je...

Beatles en Day Tripper. En dit liedje deed mee aan het Songfestival Drenthe van afgelopen jaar. Hij won niet, maar scoorde wel hoge ogen. Kuna Koops, zolang.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1:00.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Dit is Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
2: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe. Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
3: Een meerbewolking, daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt

0: 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Radio Drenthe.
10: Anouk in de middag.
9: Met Anouk Middel.

0: Radio Hart. 10 minuten over 1 is het.
1: De Hulplijn.
2: De Hulplijn.
0: Ja, we begonnen om 12 uur de uitzending met te zeggen dat we de hulplijn eigenlijk nog vrij hadden. Want ja, we hadden niet volgepland vandaag. En dat je dus kon bellen als je een oproepje wilde doen op Radio Drenthe. Nou, dat hebben meerdere mensen gedaan. Maar Leida was de eerste. En die heb ik nu aan de lijn. Leida, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan?
3: De Kiel.
0: Uit de Kiel. En die hoorde ons roepen dat de hulplijn vandaag nog open stond. En jij dacht, ja, dan pak ik hem.
3: Ja, zeker weten.
0: Wat is er aan de hand?
3: Ik sport donderdagsmiddags in Borgen bij Harebo. Wij hebben een speciale hartgroep, hartrevalidatie Borgen. En dan zijn wij op zoek naar iemand erbij. Want wij hebben een jongen, die gaat 1 keer in de maand, moet hij weg voor zijn werk. En dan zoeken we er iemand, eigenlijk iemand bij. Dat kan niet alleen.
0: Als begeleider?
3: Ja, als begeleider. Ja, ook als lesgever, zeg maar. We doen het nou met iemand alleen als die jongen er niet is.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk moet er iemand bij dat ze iedere week met 2 maanden zijn, zeg maar. We zijn een speciale hartgroep. Er moet toch iemand bij.
0: Ja, dat snap ik. Met hoeveel ben je daar aan het sporten dan?
3: 17, 18 mensen.
0: Oh, wat veel.
3: Ja, we kunnen er van die alleen bij gebruiken. Hoor. Ik bedoel,
0: En jij bent sporter of vrijwilliger daar?
3: Ik sport. Ik ben er volgend jaar 25 jaar bij.
0: Oké. Okay. En die groep van 17, 18 man, die wordt dus geleid in ieder geval door 1 vaste leider.
3: En dan die jongen die doet 3 keer in de maand. Want die ziet 1 keer in de maand, moet hij voor zijn werk naar Amsterdam of Rotterdam. Dus. En dan is dat eigenlijk niet verantwoord dat het dan alleen is. Dan moet er eigenlijk iemand bij.
0: Dat snap ik. Maar dan moet je vast wel enige medische achtergrond hebben, of niet?
3: Die begeleider?
0: Ja?
3: Ja, die moet bevoegd zijn. Die moet EHBO en reanimatie.
0: Oh ja. Ja, oké.
3: En die krijgt dan een onkostenvergoeding.
0: Ja. Oké, dat zijn de vereisten. EHBO-diploma hebben en een reanimatiecursus hebben afgerond.
3: Ja, omdat we allemaal hartpatiënten zijn. Hè? Dus,
0: oké. Okay. Die 2 dingen. En welke dag moet hij of zij dan beschikbaar zijn?
3: Donderdagsmiddag, van 3:15 tot 4:15.
0: In de sporthal in Borger?
3: Ja, sporthal de Koel.
0: Oké. Okay. Hoe gaat dit? Wat goed trouwens dat je belt om dit even heel Drenthe te laten weten. Maar hoe gaat dit dan? Kunnen mensen contact opnemen met... Wat zei je nou? Hoe heet dat? Harebo?
3: Ja, ik heb hier een telefoonnummer van de begeleidster van Metacours. Daar heb ik een telefoonnummer van. Daar kunnen ze dan naartoe bellen.
0: Oh, dat is goed. Wil jij mij die dan straks geven? Dan leg ik hem hier bij de balie neer. Dat als mensen dit horen en denken van... ik wil daar meer informatie over weten... dat ze altijd even contact op kunnen nemen met RTV Drenthe.
3: Ja, nee, is prima.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat je een nieuwe aanwinst erbij krijgt. Succes en veel plezier ook donderdag dan weer.
3: Oké, is prima.
0: Dankjewel, Leidie.
3: Doei.

0: a little help from my friends van Joe Cocker.
1: De slingerplaat.
0: Oh, en ik heb ook wel hulp nodig van mijn vrienden vandaag bij de hulplijn.
2: Ja,
0: bij
2: zeker.
0: De hulplijn. Bij de slingerplaat.
2: De slingerplaat. Ja, zeker. Nee, heel wat vrienden kunnen weer invloed uitoefenen op wat wij gaan draaien vandaag, hè?
0: Ja, ik ga zo eens even kijken welk liedje gepland staat. Als laatste liedje even voor tweeën, want die skippen we gewoon. Oh, Lois Lane. Nee, gaan we niet draaien.
2: Het spijt ons, maar ja. Nee, dat gaat niet worden.
0: Ik heb ooit dus naast haar op de camping gestaan in Frankrijk. En ik dacht, waar komt me die bekend voor?
3: Echt? Achter die grote zonnebril.
2: Ja, wat een klein wereld is het dan, hè?
0: Ach, ja, man.
2: Heb je dat ook op vakantie dat je altijd iemand tegenkomt?
0: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee?
0: Nee.
2: Dit
0: wel?
2: Was een... Vaak wel.
0: Oh, echt?
2: Ja, zeker.
0: Dat je dan bekenden tegenkomt?
2: Ja, ja, ligt wel een beetje aan waar je naartoe gaat. Maar vaak als ik binnen Europa blijf...
0: Ja?
2: Dan kom ik vaak wel iemand tegen van... Hey, jij ook hier?
0: Echt waar?
2: Ja, echt.
0: Oh, nee. Nee, dat ging niet. Hey, wij dwalen gigantisch af, want wij gaan op zoek naar een plaat passend bij een bepaald thema. En vandaag viel ons oog op een bericht dat eigenlijk al een paar keer weer herhaald is bij ons. Op de site in ieder geval, en ook op Radio Drenthe heb je het kunnen horen. Het verhaal van die ring, van die trouwring, hoe zat dat nou?
2: Ja, dat was Anneke, hè? Die had een dubbele trouwring, had zij. Die was daarbij de verloren tijdens haar ziekenhuisopname. En nou, waar was die ring? Niemand wist het. Op den duur heeft Reinoud, die werkt in de wasseretten van het ziekenhuis, beide ringen weer teruggevonden.
0: Ja, in Emmen was dat. En hij deed een oproepje in adres onbekend ook. En wat dan ook. Nou, in ieder geval, die trouwring was hartstikke belangrijk. En die is weer overhandigd. En onze verslaggeefster Josinie was daarbij.
4: Ik ben dolgelukkig dat ik hem weer heb.
5: Ja, want wat betekent die ring voor u?
4: Nou, alles. Ja, dat is mijn huwelijk geweest. En ja, nou, ze hebben er niet meer eens. Nou heeft hij in wezen nog meer waarde. En als je hem niet weer hebt, dan mis je toch iets. En dat krijg je ook niet meer terug. Je kunt het niet kopen. Het is niet te koop, zoiets.
0: Ja, prachtig verhaal. Je leest het op onze site, rtvdrenthe.nl. Maar wij dachten, aha, hier hebben wij een thema te pakken voor onze slingerplaat van vandaag.
2: Absoluut, van deze ring, die staat natuurlijk voor het trouwen. Wij gaan heel simpel op zoek naar getrouwde artiesten die met elkaar optreden.
0: Justem.
2: Ja.
0: Nou, bedenk het maar. 0592-33-11-88. Welke officieel getrouwde setjes hebben plaatjes gemaakt samen? Wij hopen uiteindelijk een mooi rad te vullen. Het is wel een uitdaging als ik zeg... oh, we willen 26 stellen daar op het rad hebben.
2: Dat wordt moeilijk.
0: Dat weet ik niet. Misschien ook wel.
2: Ik heb een beetje gezocht, hè? Een beetje research gedaan.
0: Ja.
2: Er zijn wel veel, hoor.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ik weet niet of van 26 gaan komen, maar er zijn wel veel.
0: Dus. Ja, oké. Okay. 0592-33-11-88. Je kan nu bellen en er wordt dan gebeld.
2: Oh, dat is mooi snel.
0: Ik weet niet of jij hem door kan zetten, want ik kan er net niet bij.
2: Oh, nee, dan ga ik jou een handje helpen door een druk op de knop te geven. Daar is hij.
0: Hallo, met Anouk. Met wie spreek ik?
6: Met Wina.
0: Dag, Wina. Wat ben je er snel bij, joh?
6: Ja, ja, dat is mijn zoon.
0: Dat is jouw zoon? Oh, die ring gevonden heeft.
6: Ja. Yeah.
0: Ach, wat goed. Reinoud. Ja, wat goed. Reinoud, wat een verhaal, joh.
6: Ja, joh.
0: En wat fijn dat Anneke hem dan weer heeft, hè?
6: Ja, joh. Hartstikke mooi. Ach. Ja, en hij stond er ook op om hem zelf te brengen. Ach. Hij vond het zoiets speciaals eigenlijk. Ja. En ook helemaal omdat er wat verwarring ontstaan was door die andere ring.
0: Ja.
6: Maar...

0: Ze had hem ook geld gegeven.
1: Ja.
0: En dat heeft zij weer gedoneerd aan Kika.
1: Oh, wat goed.
0: Ja, ik vind het allemaal, nou, het is allemaal zo lief voor elkaar.
1: Ja, dat is fantastisch. Ach, ja. Wat fijn dat je even belt. Belt u ook nog om een liedje door te geven? Of zeg
0: ja,
1: je...
0: ja. Oh, god, hoe heet ze nou? Die jongen is ziek. Hoe heet ze nou?
2: Susanne Freek, denk ik dan.
0: Ja, Susanne Freek.
1: Ja, die zijn getrouwd. En welk liedje van Susanne Freek wil je
0: erop? Blauwe
1: Dag?
0: Ja, Blauwe Dag.
1: Nou, je belt als eerste Wina, dus jij mag zeggen welke letter je wil hebben op het rad.
0: Oké.
1: Okay. En welke kan ik noteren?
0: De R van Reinoud.
1: Van je zoon.
0: Ja.
1: Goed gedaan. Hij staat erbij, dankjewel.
0: Dankjewel. Doei. Okay,
1: nou, wat toevallig dan weer, hè?
2: Normaal, dat het klein, weer dat kleine wereldje waar we het over hebben.
1: Ja, dat is fantastisch. Oké, okay, de eerste is gevuld. Ja. Op het rad staan Susanne en Freek als getrouwd koppel. Blauwe Dag staat weg onder de letter R. Hm? Maar dan hebben we nog 25 letters te vullen.
2: Zeker
1: dus mocht jij nu luisteren en denken, ja, maar ik weet ook nog wel eentje. Geef maar door, 0592-3311-88. Wij noteren alles en dan, we doen wel een stiekem streven om 26 getrouwde stellen op het rad te krijgen.
2: Ja, ik zit met een schuin nog te kijken naar de WhatsApp.
1: Ja?
2: Daar komt heel veel binnen.
1: Jawel, hè?
2: Ik ben, in de tussentijd ben ik al aan het tikken. Ja, dit wordt een mooi ratje, hoor, Anouk.
1: Okay. Wij gaan een overzicht zo meteen geven. Maar mocht je nu een getrouwd stel te binnen schieten, geef me door. 0592 3311 88.

0: aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de korte baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
1: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons service.

0: www.ictpitstop.nl.
1: Nu verkrijgbaar bij Frans Koopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskoopal.nl.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
3: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen. Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
4: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
5: Goedemiddag. Bij een ongeluk op het GTEC-terrein in Emmen zijn twee mensen zwaargewond geraakt. Het gaat om een lekkage van gevaarlijke stoffen. De twee gewonden die werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van het bedrijventerrein die is ontruimd. Het hele terrein was ruim 3 kwartier lang afgesloten voor bezoekers. Om welk bedrijf het gaat, dat is nog onbekend. De brandweer laat weten dat de lekkage geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. De Albert Heijn aan de Weverstraat in Bijlen is vanmorgen kort ontruimd geweest, omdat er mogelijk sprake zou zijn van brand. Het was uiteindelijk loos alarm, bleek na controle van de brandweer. Na ongeveer 3 kwartier mocht iedereen de winkel weer in. En het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe, die zit net als de meeste gemeenten in Nederland krap bij kas. Om geld te besparen heeft zijn onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. Daaruit blijkt dat er tot 1,4 miljoen euro bespaard kan worden door strenger te kijken naar wie er in aanmerking komt. De raad die stemde al in met de begroting en dat kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie die vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. Ook wordt getwijfeld aan de hoeveelheid geld die de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. Meer nieuws van onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
4: Dankjewel, Milko. Het weer nog. Hans Nienhuis.
6: Het is een vriendelijke en rustige dag waarop voorzichtig al wat herfstige trekjes tevoorschijn komen. Hoge bewolking maakt de zon flats, maar het is nog een graad of 21 tot 22 deze middag. De wolken worden vanuit het zuidwesten wel steeds dikker en in de vooravond kan een enkele lichte bui vallen.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
14: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.

Avicii, Running with the Night. Wat komen er veel fantastische suggesties binnen. Wij zoeken getrouwde stellen in de muziek vandaag. Zometeen een overzichtje. Eén heeft de trad al bezet, hè? En dat is die van Suzanne en Freek.

0: Rosram zo te gaan parlen komen.
1: De slingerplaat.
0: Omdat die trouwring weer terug is bij de rechtmatige eigenaar. Anneke is hartstikke blij. Reinoud uit Emmen die vond een ring. En die is weer terug bij Anneke. Wij dachten, ja, overal zit muziek in. Wij gaan vandaag op zoek naar getrouwde stellen die samen plaatjes hebben gemaakt. Nou, er blijken er toch heel veel te zijn. Zometeen pakken we het rad erbij en dan gaan we draaien. En dan gaan we er met één plaat uit. Maar eerst willen we even een overzicht geven. Wina belde als eerste. Haar zoon had die ring trouwens ook gevonden. En zij kwam met Suzanne.

0: Carolina wilde graag Suzanne en Freek. Ik laat een lichtje branden, ik laat een lichtje branden voor jou. Maar die blauwe dag komt sowieso onder de R terecht, hè?
1: 100%, dat hebben we beloofd. Wat ook heel veel binnenkwam was ABBA, onder andere Does Your Mother Know.
0: Ja! Dubbel getrouwd, hè? Hartstikke mooi. Maar deze komt ook binnen. Er komt sowieso een ABBA-liedje op. Maar ik vond die van Joke toch ook wel heel toepasselijk in dit verhaal.

0: want zij kwam met dit liedje van ABBA. Wat een andere ringbetekenis, maar ik vond hem wel goed gevonden.
1: Ja, ik vind hem heel knap. Absoluut bonuspunten wat dat betreft. Anita die stuurde een berichtje en Leen uit Groningen die belde mij. En ze kwamen beide met Gert en Hermien.
0: Ach ja.
2: Lieve man, dat was nur du gemacht. Onze liefde.
1: 1963 getrouwd in het gemeentehuis van Hardenberg. 1999, toen kwam er een einde aan dat prachtige huwelijk. Gaan we snel door naar een stukje noordelijker. We gaan naar Groningen, want Astrid en Peter Paul en Ali... en volgens mij nog wel wat meer mensen, die kwamen met Lucas en Gea.
3: En steeds weer huilen, dan zie ik je tranen. Jij zegt niet wat je voelt, maar je...
0: Dit was ook het eerste wat jij riep toen we dit dachten, hè?
1: Ja, dat is mijn Groningse gedachtegoed ook die dan. Eigenlijk had ik zo Dans op je bruiloft hadden we eigenlijk moeten hebben.
0: Oh ja.
1: Die is niet binnengekomen.
0: Oh ja, dat is nog toepasselijk.
1: Die was helemaal toepasselijk geweest.
0: Hun dochter heeft ook net, geloof ik, die microfoon opgepakt, hè?
1: Ja, die is ook begonnen met zingen, inderdaad. Zit hem in de familie.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ook kwekel.
1: Ja, absoluut. Marjan, die kwam met Womack en Womack.
0: Die zijn niet meer bij elkaar.
1: Nee, dat niet meer inderdaad. Die zijn inderdaad uit elkaar, zijn zij. Gaan we snel door. Die kan veel binnen, hè? Saskia en Serge, volgens mij, Anouk?
0: Saskia en Serge, ja, moet ik hem even klaarzetten.
1: Oh, ja,
0: ja, die, met verschillende liedjes trouwens.
1: Oh.

0: Ja, dus die moeten sowieso op.
1: Zeker. Hebben we nog tijd voor eentje?
0: Ja.
1: Ja? Welke pakken we erbij?
0: Ja, jij hebt eentje van Janna klaargezet, toch? Barry en Aline.
1: Barry en Aline, inderdaad, met If You Go. Ja, die zijn altijd getrouwd gebleven, dus dat is een goed huwelijk. Ze leerden elkaar in 1963 kennen en ze trouwden in 1964.
0: Dicht bij onze uitdaging, hoor.
1: Ja.
0: Ik had gezegd, het zou mooi zijn als we een rat krijgen waarbij 26 verschillende getrouwde stellen een liedje op het rad plaatsen. Nou, we komen aardig in de buurt. Goedemiddag met Anouk.
2: Goedemiddag met Klaasje.
0: Hey Klaasje, jij mag de allerlaatste doorgeven.
2: Ja, nee, maar als je dan toch in de oude tijd bezig bent, dan noemen we Jan en Zwaan.
0: Jan en Zwaan, ja. Welke wil je erop van Jan en Zwaan?
2: Weet ik er maar niet. Zoek maar wat.
0: Oké, zoeken we wat. Tuurlijk. Ja. Jan en Zwaan mag ook niet mis. Klaasje, dankjewel hè.
2: Oké, doei.
0: Wij sluiten de lijnen. We hebben genoeg, we gaan een lijstje aanleggen en dan de ratten bijpakken. Dit is Stevie Wonder.

0: Stevie Wonder, you are the sunshine of my life.
1: De Slingerplaat.
0: We hebben een mooie lijst gemaakt. Je hebt het rad weer achter je staan. Ja, draai maar. We gaan eruit met een liedje van een getrouwd stel in ieder geval.
2: Zeker.
0: De aanleiding is die trouwring die na heel wat jaren weer teruggegeven is in Emmen aan de rechtmatige eigenaresse Anneke.
2: Ik ben nog buiten adem, maar het rad is inmiddels tot stilstand gekomen, Anouk. En we gaan het doen met de plaat die gekoppeld is aan de letter J.
0: De letter J. Ik pak mijn muzieklijstje erbij. Jij hebt een naam erbij.
2: Ik zie het inderdaad. Ja, zeker. We zijn uitgekomen bij de suggestie van Alex. Die hebben we nog niet gehoord. Het gaat over het getrouwde koppel. Of, nou ja, ze waren getrouwd, zijn inmiddels gescheiden. In 1990 ging het stel uit elkaar. En in 2012 werd hun huwelijk officieel ontbonden. Dan heb ik het over Albano en Romina Power. Met het geweldige nummer Felicita.
1: De Slingerplaat.
0: Wat lekker. Ze hebben ooit ook eens meegedaan aan het Eurovisie Songfestival.
2: 1976.
0: Ja, moet je nagaan. Dank voor

0: afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
0: Voordeeluitjes.nl. Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
1: Kies uit meer dan 1800.
2: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
8: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
11: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
9: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
12: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
13: Met Anouk Middel.

staat nog steeds op het podium. 75 is ze inmiddels. Ellen Foley en What's the Matter Baby. En dit is Doe Maar en Smoorverliefd.

je hebt nog wel van het Junior Songfestival. Daar deed hij aan mee. En nu zijn ze samen wat begonnen. Dus Feline en Melle op Radio Drenthe. Remember Us. En dit is ABC.

Eric Clapton en Leila. Bijna 2:30. Zometeen praat Milko Schepen hierbij over het nieuws uit de provincie. Vind je ook natuurlijk in de app, hè, van rtvdrenthe.nl. En lees je uiteraard ook op de site rtvdrenthe.nl.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Half 3 geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe, Milko Scheper.
6: Goedemiddag. Bij een ongeluk op het GTEC-terrein in Emmen zijn 2 mensen zwaargewond geraakt. Het gaat om een lekkage van gevaarlijke stoffen. De 2 gewonden die werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van het bedrijventerrein is ontruimd en het hele terrein was daar 3 kwartier lang afgesloten voor bezoekers. Om welk bedrijf het gaat, dat is nog altijd onbekend. De brandweer die laat weten dat de lekkage geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. De Albert Heijn aan de Weverstraat in Bijlen is vanmorgen ontruimd geweest, omdat er mogelijk sprake zou zijn van brand. Het was uiteindelijk loos alarm, bleek na een controle van de brandweer. Na ongeveer 3 kwartier mocht iedereen de winkel weer in. En het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. De gemeente Midden-Drenthe zit net als de meeste gemeenten van Nederland krap bij kas. En om geld te besparen heeft zij een onderzoek laten uitvoeren naar de WMO-uitgaven. Daaruit blijkt dat er tot 1,4 miljoen euro bespaard kan worden door strenger te kijken naar wie in aanmerking komt. De raad stemde al in met een begroting en het kan eigenlijk niet meer teruggedraaid worden. De oppositie die vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. Ook wordt getwijfeld aan de hoeveelheid geld die de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
5: Milko, dank je. Hans Nienhuis nog met het weer.
7: Het is een vriendelijke en rustige dag waarop voorzichtig al wat herfstige trekjes tevoorschijn komen. Hoge bewolking maakt de zon flats, maar het is nog een graad of 21 tot 22 deze middag. De wolken worden vanuit het zuidwesten wel steeds dikker en in de vooravond kan een enkele lichte bui vallen.
5: Nelleke uit Emmen Kompas heeft een seizoensgebonden hobby. En op maandag belichten we altijd een hobby. En zometeen hoor je die van Nelleke.
8: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
9: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.

0: alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl.

0: Rechtuit Rechtuit de Zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
0: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Anouk in de middag.
5: Met

0: Aretha Franklin en Spanish Harlem. Ja, het is een maandag. En op maandag rond dit tijdstip...
1: De hobbyhoek van Anouk.
0: Duiken wij in bijzondere hobby's. We hebben al heel wat hobby's gehad. En eigenlijk de hobby van deze week ontstond bij Wim afgelopen vrijdag. Misschien heb je het ook wel gehoord, hoor. Daar belde namelijk tijdens het spelletje Nelleke. Nelleke van de Leest uit Emmer Kompaskum. En toen vroeg Wim wat ze op dat moment aan het doen was. En toen zei ze dit.
2: Ja, nou, ik verkoop pompoenen en daar was ik een beetje druk mee. Dus,
3: Het is natuurlijk weer tijd.
2: Ja, precies. Het is een mooi herfst.
3: Ja.
2: Hè? Ja, nou, het is ook zeker een hele grote hobby voor mij. Al wel 25 jaar, denk ik.
0: Ja, nou, dan moet je niet hardop zeggen. Want toen dachten wij, 25 jaar, diezelfde hobby. Wij gaan Nelleke terugbellen. Goedemiddag, Nelleke.
4: Hallo, Nelleke.
0: Hallo. Al meer dan 25 jaar is dat jouw hobby?
4: Ja. Ongeveer 25 jaar geleden kreeg ik van mijn schoonmoeder 3 pompoenetjes.
0: Ja.
4: En toen dacht ik van, daar kan ik misschien wel wat mee. Want die handelsgeest zit wel een beetje in me. Dus toen, het andere jaar, daar heb ik wat zaden en zo gekocht. En toen begon dat verkoop aan huis al een beetje met een heel kleinschalig, zeg maar. En toen in 2003 ben ik een keer kampioen geworden met een hele dikke pompoen. En toen gingen we naar allerlei wedstrijden. Toen was ik bij Tineke Huizing, was ik daar eerste geworden. En toen gingen we met de auto naar Hogeveen. En toen kwamen we daar bij het marktplein van Hogeveen. Er lagen allemaal strobalen met van die hele dikke knoepers erop. Ja, en toen kwam ik eraan. En toen dacht ik van, ja jongens, jullie kunnen allemaal inpakken. Want ik heb er echt gewoon de grootste.
0: Wow.
4: Dus, en dat,

0: Dat bleek ook inderdaad zo te zijn. Dus toen kwam ik nog in Hoogeveense Courant.
1: Ja.
0: En de dominee zondags, die kwam uit Hoogeveen hier in Emco Pas spreken. En toen was ik kerkorganiste. Dat ben ik ook nog. En toen zei hij van, ja, we hebben hier eigenlijk wel een prijswinnaar in de kerk. Kijk, dus dat was ik dus. Ik denk, nou wat leuk dat hij dat ook zo aanhaalt.
1: Ja, had hij onthouden. Hey, maar hoe groot was hij dan wel niet?
0: Ja, hij was, nou, voor Nederlands begrip is dat dan 128 kilo. Dus niet zo heel zwaar, maar voor Nederlands begrip was dat jaar wel een zware pompoen, zeg maar.
1: En hoe heb je die dan van Emma Kompas naar Hoogeveen gekregen?
0: Ja, mijn overbuurman die had toen zo'n soort Mitsubishi L200. Dat is zo'n soort jeepachtig ding met een grote laadbak erachter.
1: Ja.
0: En ja, daar hadden we op een mooi donsdekbed dekbed neergelegd. En daar hadden we ook veel bekijkt op de snelweg.
1: Ja.
0: Mensen echt gingen toeteren en gek doen van wow, dat hadden ze nog nooit gezien. Nee. Dat was echt heel leuk.
1: Ach, wat fantastisch. Ja. En dat was, wat zei je nou, in 2008?
0: In 2003.
1: 2003 was dat.
0: Ja, dat is al een mooi poos geleden.
1: Ja, maar had je toen je deze aan het kweken was meteen al door, oh, dit wordt een woepster?
0: Ja, ik dacht van, dat is van een hele dikke. Want wij gingen hem s'nachts mooi toedekken met een dekbedje. En hij kreeg extra water en goede verzorging. Dus vandaar dat hij ook wel zo groot is geworden,
1: maar
0: denk ik.
1: Hoe doe je dat inderdaad? Hoe kweek je zo'n grote pompoen?
0: Ja, gewoon eerst kweek ik de zaden in de kast, zeg maar. En dan komen ze na half mei komen ze naar de IJsheilige in de tuin. En dan gok je toch wel, als je dan zo'n Atlantic Diet in de tuin, dan gok je een beetje van, ja, wat is nou een kanshebber? En dan top je de rest, zeg maar. En dan gaat eigenlijk al het vlucht naar één of twee pompoenen die eraan laat zitten.
1: Ja.
0: Kijk, dus dan kunnen ze wel goed groot worden.
1: Ja.
0: En als je dan een beetje het seizoen goed hebt met zon en regen en zo.
1: Wat was het nu een goed seizoen?
0: Ja, voor de pompoenen was het prima. Ja, er konden wat meer water vallen, maar op zich hebben ze het wel goed gered.
1: Ja, het is hartstikke droog geweest. Maar waar zei jij nou daadwerkelijk dat bij die kampioenspompoen je er een kleedje overheen deed?
0: Ja, dat deed dan 's nachts. Want als het dan wat kouder werd, dan houdt hij zijn warmte wat beter vast. En dus voor de groei is dat weer beter.
1: Ach, wat mooi. Ja, en dus zo ben je al 25 jaar bezig.
0: Ja.
1: Het verveelt nooit, Nelleke.
0: Nee hoor, want ik sta nou ook wel veel op markten en zo. En op een burendag, op de Ten Wolde burendag bij de stadsboerderij, sta ik dit jaar ook weer met pompoenen voor kinderen uithollen.
1: Ach.
0: Nou, dat is ook geweldig chaos in de tent, maar superleuk om te doen. Dan komen er echt een paar honderd kinderen die dan allemaal zeggen van, ik wil wel een pompoen uithollen.
1: Ja, en soms is het ook nog best lastig. Ik heb het ooit eens zelf georganiseerd op een kinderfeestje van mijn zoon. En dat bleek toch anders te zijn dan dat ik een kinderfeestje creatief organiseerde met mijn dochters.
0: Ja,
1: want
0: die
1: jongens gingen uitholden. Nou, ik had het echt overal in de keuken. Ze smeerden het echt overal naar elkaar toe.
0: Ja. Het kan
1: een bijzonder feestje worden, ja. Maar heb je ook allemaal verschillende soorten?
0: Ja. Ik heb wel een soort of 100, denk ik, in totaal. Ik heb ook nog hele mooie, misschien heb je daar wel een foto, heb je wel een foto van mij gekregen, van Zuid-Afrikaanse gleskalebassen.
1: Ja.
0: Nou, die groeien hier in de tuin, zeg maar, en op een grote boog. Nou, hoe langer ze dan hangen, hoe mooi rechtere steel ze krijgen.
1: Ja.
0: Met een mooie grote bal eronder. Nou, dat zijn groen, een beetje donkergroen, wittige vruchten. Nou, die zijn echt gewoon een sieraad, gewoon in huis, zeg maar.
1: Oh,
0: en als die op elkaar hebben, die zijn eigenlijk direct weg, zeg maar. Want ik verkoop ze dan ook aan huis hier.
1: Ja. En dus, als ik dan de pompoenen haal die ik voorsier in de tuin leggen en zo, hoe hou ik die dan het beste goed? Want soms worden ze vrij snel nattig en zo.
0: Ja, nou, je kunt altijd wel wat olie op smeren. Dat zegt men, dat het water dan wat makkelijker afsluit. Maar het mooiste is natuurlijk dat ze een beetje in de bescherming liggen van een afdakje of een veranda of zo, weet je wel. Zoiets.
1: Oh ja, wel een beetje beschut.
0: Dat ze een beetje droog liggen.
1: Ja.
0: Maar op zich kunnen ze het ook wel vrij lang zo goed volhouden. Maar dan zit je wel met, als het straks weer van die vroege nachtvorst komt, daar kunnen ze absoluut niet tegen. Dan moet je dan eigenlijk wel even in je schuurtje leggen.
1: Ja, oké. En anders kun je er hoe lang wel mee doen?
0: Nou, zo'n beetje tot het echt gaat vriezen. Dat het echt de nachten echt kouder worden, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, dus je kunt
1: nog best even over die grootte en zo. Hè? Ben je daar nu nog mee bezig om zo groot mogelijk te kweken?
0: Ja, ik had dit jaar ook nog wel, maar dit jaar is het niet zo goed gelukt. Ik heb wel een paar grote liggen, dat heb ik dan wel mooi. Ik denk, nou, dat worden toch geen prijswinnaars. En zo heel veel wedstrijden zijn er eigenlijk niet meer. Dat is eigenlijk wel jammer.
1: Oh.
0: Maar tenminste niet in deze regio.
1: Nee.
0: Maar op die grote, ik denk, nou, ze worden geen kampioen, maar dan zet ik de welkom op, zeg maar. Dan kan ik het ook weer mooi aan de mensen verkopen.
1: Ja.
0: Dat is dan ook weer
1: een pronk-exemplaar.
0: Ja, precies, ja.
1: En
0: ja.
1: Hoe vaak maak je een pompoensoep tegenwoordig?
0: Oh, nou, dat niet zo heel vaak. Want ze zijn ja, eigenlijk, ja, er wordt wel veel meer gegeten door de mensen en zo. En

0: dat merk je echt aan een kraam. Ook van, nou, ik zoek een beetje eetbare pompoenen.
1: Ja.
0: Nou, in principe kun je ook alle pompoenen kun je eigenlijk ook eten. Maar ja, zelf maak ik het niet zo vaak. Want ja, ze zijn hier niet zo heel gek erop.
1: Nee.
0: Maar als ze bijvoorbeeld op een markt staan.
1: Ja.
0: Kijk, daar, en ze maken daar pompoenensoep bijvoorbeeld. Er is straks ook nog een heemtuinmarkt. Dat is een gemeentelijke tuin tussen Emmerhout en Angerslo in Emmen, zeg maar.
1: Ja.
0: En dan gingen we eerder als kind op school, gingen we daar ook wel eens in de tuin. Gewoon kijken hoe alles groeit en bloeit. Kijk, daar is straks ook nog een hele leuke markt. Waar ze dus ook pompoenensoep maken en zo. En dan kun je dan ook kopen als consument. En bij je standhouders krijg je dan een bonnetje. Dan kun je gratis een kopje ophalen.
1: Ja. Wanneer is dat, zei je?
0: Dat is het laatste zondag van september.
1: Laatste zondag september, oké. Dan gaan we dat even kijken in de agenda. Laatste zondag september. Dan hebben we meer over de pompoenen. Hey, superleuk dat je dit even wilde vertellen, Nelleke. En jij hebt voor bij de weg heb je ook allemaal wat staan.
0: Ja, daar heb ik 3 kramen staan. Die staan er gewoon overdag als het 's ochtends licht wordt. Staan ze er en 's avonds als het donker is, dan zet ik ze weer achter het huis.
1: Ja.
0: En daar staan gewoon allerlei soorten pompoenen op. En Halloween pompoenen. En ik heb ook een speciaal karretje. Daar staan allerlei soorten mandjes op. En bakjes en kratjes. Die dan al gevuld zijn. Die je zo neer kan zetten, zeg maar.
1: Ah, mooie hobby.
0: Of die je kunt weggeven voor de verjaardag.
1: Ja, je maakt mensen blij. En dat is dan ook weer mooi, toch?
0: Ja.
1: Hey, prachtige hobby.
0: Zeker.
1: En mooi dat dit en passant zo even te sprake kwam bij Wim en dat je het nu even uitgebreid hebt kunnen uitleggen.
0: Ja.
1: Hey, dankjewel.
0: Nou, super,
1: hè.
0: Doei. Ja, dankjewel. Joe, doei.
2: In de hobbyhoek van Anouk. Bel of stuur een appje naar 0592 33 11 88.

Beach Boys and Then I Kissed Her. Bijna 3 uur. Dit is mijn laatste. Maar René Steenbergen heeft nog veel meer lekkere muziek voor je klaarstaan. Ik wens je nog een fijne middag en avond. En wat mij betreft heel graag tot morgen, 12 uur.

0: NOS-journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
5: Dit is Radio AN Hunze.
6: Radio AN Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Pakket via tena.nl/zorg.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Radio Drenthe.
3: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
3: Met René Steenbergen.

0: als je niet zo goed bent in de exacte vakken, dan is dat helemaal niet zo erg als je het vak van de liefde maar een beetje doorhebt. Dat is een beetje de strekking van Wonderful World van Sam Cooke.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En je zou kunnen zeggen dat dit zo ongeveer het oudste liedje is dat ik in dit programma mag draaien. Het komt namelijk uit 1960. Ja, dat is wel de ondergrens, hè. Want de jaren 60 en 70, je weet het inmiddels, die staan het komend uur weer centraal. En wat waren dat toch mooie decennia. Laten we eerlijk zijn. Met andere woorden, goedemiddag en van harte welkom. Fijn dat je er weer bij bent na het afgelopen weekend. We zijn er hier weer helemaal klaar voor, hoor. Een bak aan fijne jaren 60 en 70 klassiekers staat hier weer voor je klaar. Met het komend uur onder andere deze van Creedence Clearwater Revival.

deze van Exile. Ook deze van Neil Diamond heb ik meegenomen. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. En Harry Nilsson. Everybody.

verder heb ik vanochtend vroeg alweer volop in mijn doos met oude top 40 lijstjes gegrabbeld. En er is vandaag de lijst van deze dag in 1970 uitgekomen. Nou, wat waren toen de grote hits in Nederland? Je hoort daar in elk geval 3 van op een rijtje, zometeen. En straks aan het eind van het uur is er natuurlijk ook weer de jukebox. En die staat vandaag in het teken van de televisiegeschiedenis. Nou, hoe dat allemaal zit, leg ik allemaal uit.

ondergewaardeerd misschien, deze man. Zoek daar nou eens een album van op een van de streamingdiensten. En dan ontdek je misschien nog veel meer mooie pareltjes. Van deze Harry Nilsson en Everybody's Talking. En daarvoor nog Supertramp en Breakfast in America. Nou, niet zozeer breakfast, meer een beetje theetijd, zou je kunnen zeggen. Fijn dat je de radio daarbij aan hebt. En eens even kijken wat er zoal gebeurd is op deze...

is de datum door de jaren heen. Nou, het is op 14 september 1966, dus exact 60 jaar geleden, dat Otis Redding optreedt in de Orchid Ballroom in Purley, in het Engelse graafschap Surrey. Een kaartje kost 10 shilling. Ik heb dat eens even omgerekend. In euro's is dat zo ongeveer 60 cent. Moet je nagaan. Heb je Otis Redding gezien voor 60 cent? Nou, op dat moment dat hij daar dat concert staat te geven, staat hij hoog in de Britse hitparade met I Can Turn You Loose.

deze versie van de Everly Brothers wordt geen hit. Het originele is trouwens van The Four Preps. Die zijn in 1966 de eerste die Love of the Common People op de plaat zetten. En nog weer later, in 1984, dan wordt het een joekel van een hit voor de Britse zanger Paul Young. En dan staat zijn versie 4 weken lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. En dan nog even naar deze dag in 1974. Dan komt deze instrumentale plaat op nummer 32 binnen in de top 40. Man of Action van de Les Reed Orchestra. En die Les Reed die heeft een indrukwekkend cv'tje hoor. Zo zei de componist van klassiekers als It's Not Unusual, Delilah, The Last Waltz, There's a Kind of Hush and Here It Comes Again. Zo, je zult het allemaal maar uit je pen hebben gekregen, zeg. Nou, dit deuntje, Man of Action, bereikt de 7e plaats. En het is vooral bekend door Radio Noordzee Internationaal, die het nummer als tune gebruikt. Gaan we naar de top 40 geschiedenis. We gaan naar de lijst van deze dag in 1970. En daaruit plak ik weer 3 grote hits voor je achter elkaar. Straks hoor je Earth and Fire met Wild and Exciting. Ook Pacific Gas and Electric met Are You Ready? En eerst zijn hier de Kinks en Lola.

0: vallen op Leijenberg.nl.
1: Oh, die van die deuren.
0: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van IBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Zie meneer relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: 2,5 minuut over 3:30 alweer. Daarom snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Bij een ongeluk op het GTEC-terrein in Emmen zijn twee mensen zwaar gewond geraakt. Het gaat daarbij om een lekkage van gevaarlijke stoffen. De twee gewonden werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer laat weten dat de lekkage geen direct gevaar oplevert voor de omgeving. De Albert Heijn aan de Weverstraat in Bijlen is vanochtend kort ontruimd geweest omdat er mogelijk sprake zou zijn van brand. Het was uiteindelijk loos alarm, dat bleek na controle door de brandweer. Nou, ongeveer 3 kwartier kon iedereen de winkel weer in. En het besluit van de gemeente Midden-Drenthe om alle dossiers van mensen die gebruik maken van de WMO opnieuw tegen het licht te houden kan rekenen op kritiek van de oppositie. Die vreest voor stress bij gebruikers van de regeling, harde keuzes en extra druk voor mantelzorgers. Ook wordt getwijfeld aan hoeveel geld de nieuwe beoordeling echt gaat opleveren. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Hans Nienhuis.
8: Het is een vriendelijke en rustige dag waarop voorzichtig al wat herfstige trekjes tevoorschijn komen. Hoge bewolking maakt de zon flats, maar het is nog een graad of 21 tot 22 deze middag. De wolken worden vanuit het zuidwesten wel steeds dikker en in de vooravond kan een enkele lichte bui vallen.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
12: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
15: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
14: NRV.
15: Waar vraag je dat?
14: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
15: Wij?
14: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
16: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
18: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt.

0: en jarenlang.
1: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
2: NRV. Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
3: Studio Steenbergen.
4: 60s en 70s.
3: Met René Steenbergen.

onverslijdbare plaat van The Birds natuurlijk. Hè. En Mr. Tambourine Man, ook nog Exile met Kiss You All Over. En de muzikale felicitaties van Cliff Richard en congratulations. Nou, gefeliciteerd als je naar dit programma luistert. Ja, dat is wel een felicitatie waard. En wat valt er altijd een hoop in te genieten, hè? Ja, niet alleen die mooie grote hits waarvan ik er net drie voor je achter elkaar gedraaid heb. Maar zo af en toe zit er ook een, ja, noem het een muzikaal krentje tussen. Ik heb er vandaag ook weer zo een meegenomen. Zo een in de categorie, als ik het zeg, dan denk je, hè? Zeg maar zo niks. En als die plaat dan zo meteen loopt, dan denk je, oh ja, nee, die. Leuk, tijd geleden dat ik hem gehoord heb. Dat is altijd een beetje mijn idee. Dat hoop ik altijd een beetje los te maken. En ik denk dat dat vandaag wel gelukt is. Want als ik zeg, de band UK, met het nummer Rendezvous 602. Dan gaat er misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar ik weet zeker dat als je het zo meteen hoort, oh die! Nou, UK, dat was een gelegenheidsband van John Wetton en Eddie Jobson.

altijd zo mooi is met liedjes, dat er echt jaren later, in dit geval bijna 50 jaar later, nog altijd over gediscussieerd wordt van waar gaat het nou eigenlijk over? De makers zelf die willen er ook niks over zeggen. Ja, dan gaan er allerlei theorieën. Hè. Zo is één theorie dat het zou gaan over een man die in een trein wil stappen die niet bestaat. Er is ook een theorie dat het gaat over een man in een auto die een geest tegenkomt. Die dan aan hem vertelt dat station Waterloo in Londen sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog niet meer bestaat, maar dat er nog één trein vertrekt. Vaag, ja. Maar goed, vaag is natuurlijk wel vaak een mooie aanleiding, een mooi argument en mooie inspiratie om een mooi liedje te maken. En dat is zeker in dit geval wel gelukt, denk ik. UK dus, UK, hè, UK. Zo heet de band, ook niet heel ingewikkeld. Twee lettertjes. En het liedje heet dus Rendezvous 602. En luister eens goed naar de tekst. Misschien heb jij dan wel een idee waar het over gaat. En dan lees ik dat graag in de app.

Regelmatig is natuurlijk ook de versie van Ike en Tina Turner te horen, maar dit is toch echt het origineel. Geschreven door John Fogerty zelf, hoor. Creedence Clearwater Revival en Proud Mary. We zijn alweer toe aan het einde van het uurtje. De jukebox, daar is het tijd voor. En wat blijkt nou uit de geschiedenisboekjes? De tv-geschiedenisboekjes, om precies te zijn. Het is op deze dag in 1968 dat de eerste aflevering van The Archies op tv wordt uitgezonden. Muzikale tv-serie, misschien herinner je hem nog. En dat was natuurlijk zeker niet de eerste en ook zeker niet de laatste dat muziekgroepen werden gebruikt om daar een gezellige tv-serie van te maken. Dus je voelt hem al aankomen. Ik denk, ik doe twee van die zogenaamde tv-seriegroepjes in de jukebox vandaag. En de eerste waar je dan misschien wel gelijk aan denkt, of in ieder geval meteen naar de Archies, dat is dan denk ik wel die van de Monkees, hè? Hey, hey, we're the Monkees. Die hoor je zometeen. Daarvoor gooi ik een muntje alvast eventjes in de jukebox. En eerst dus de Archies, die we kennen van die tv-serie en ook van Sugar Sugar.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 4 uur.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens

0: gedachten wisselden. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte

Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruik.

0: Tijd van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het Hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. 12 hunnebedden, één geluid.

adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige

kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren.

0: 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: die gewoon in Drenthe verder.
1: Ja.
0: Eens kijk naar voor door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vries Pries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren, want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe, op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer de verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Heel gezellig.
0: En dan kwamen we nog alles in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie. Betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en Geertie.
2: Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende lotje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kan repeteren.
2: Ja,
1: leuk niet.
2: Jannie Knars, die heft dit liedje voor ons.
1: Schrijf je dan.
2: Ja, precies.
1: Ja. Leuk niet.
2: Leuk niet.
1: Ja. En het giet.
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken, het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja, dat is de trend voor de Drent, zou ik maar denken. Hè?
1: Leuk niet.
2: De grill waar als iedereen, elke nieuwe...
1: Fort van is een gebied.
2: Fort van bent. Ja. En het begint met een refreintie.
1: Refreinigie.
2: Refreintie, ja, nou oké. Wat tussen de coupletjes komt.

0: gezellig, hè? Oe mag wel met zing. Of inhaken ging. Ja, mensen.
1: Derde coupletterie.

0: Gie. Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, god, nu leest de couplet die alweer.
0: Gezellig, hè? Tiet vliegt.
2: Ja. Als een schop doet veen.
0: Kalmpje zijn, jongens.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
1: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten. Hij zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen.

0: Buiten, vooral in de middag veel zon, bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio ANHUNZE. Radio ANHUNZE.
2: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben.

0: En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
1: 12 hunebedden. 12 hunebedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Acteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
1: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
3: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
1: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen

0: plek in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.

0: SNL.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de Radio A. en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A. en Hunze.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurde, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
7: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: het geluid van de Radio AN Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

señora. Along.

on the guitar, Martin Hutchison. Als Steger-gitarist heeft hij al vernomen. Ik had aan de piano Elisa Bordewijk. On the bass, Martin van der Velde. And last but not least, Harry Kreyer. Dit is de session band die het afgelopen seizoen heeft gespeeld hier met de jonge lui. En door Martin van der Velde hebben we besloten om er nog een keer een avondje aan vast te pakken.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
2: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
1: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
3: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
1: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven, en als dat minder wordt, is dat een teken van stress. Dan het weer. Vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. 12 Hunnebed.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Thank you.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio Arnhemse. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio Arnhemse.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioanhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meeërs naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welk het bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven?

om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid.

0: Overheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren er golven van wel 3 meter hoog. En de boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost. Omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Met mij in je leven gaat alles een stukje beter. Ik weet het zeker, dan gaat alles beter. Er is een toekomst voor ons en die staat al lang beschreven.

0: weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.
1: All for the gram. Bitches love the gram.
2: Oh wait, shit.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump